0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 9:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 1:30 tot 2:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen in Leverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 middags tot 21:00 s'avonds is het klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot engineers ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Yeah, ladies, I know you're tired of the same old thing. Things have become so mundane. I mean, your bedroom is just so cold. It's so cold, but I'm here to tell you, I got a strategy. We got to heat it up.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4:00 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 5FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4... documentprinter.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
0: SNB
10: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
2: SNB.
4: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

lips are sealed. What are the Go-Go's? Of course, we'll return to the Valley of the Go-Go's for the famous van de Go-Go's. Let's have a party and our lips are sealed. Toch als je erover terugdenkt, eigenlijk best wel lekkere muziek. Gewoon om weer terug te horen. In de jaren 80 was dit. Begin jaren 80. Surf pop, surf punk pop van de Go-Go's. Met Belinda Carlisle in de vocale hoofdrol. We gaan er meer van horen, denk ik. En waar we ook meer van horen is van Luv in 2025, want de een na de andere plaat komt uit. In een nieuw jasje van Matt Pop is You're the Greatest Lover.

2025. Luf. Met een vernieuwde You're the Greatest Lover. Niet dat ze daar zelf om gevraagd hadden, maar Matt Pop heeft het voor ze geregeld. In verband met het boek wat er uitgekomen is over Luf. En daarin vind je ook, had je destijds ook de cd kunnen vinden. Een aantal nummers van Luf. Maar nu een complete cd uit met heel veel nummers van Luf in een nieuw Matt Pop jasje. En dan klinkt het allemaal erg leuk dit. Muziek uit 2012 van Miss Montreal. Giving Up On You.

0: De trein te schrijven is voor Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt.
1: Zindie.

Belinda Carlisle samen met Brian Wilson van de Beach Boys in California. In 1996 was dat. Ja, en zometeen gaan we ook een ritje maken langs de Pacific Coast Highway. Of op de Pacific Coast Highway, langs de kust van Californië. Maar voor het zover is, gaan we eerst luisteren waarom God de radio gemaakt heeft. Dit is de reden.

Brian Wilson en de Beach Boys. Hij overleed in 2025 in juni. En met hem een genie verloren gegaan. Iemand die de fantastische melodieën kon maken die Beach Boys allemaal zo rijk zijn. Ja, muziek van de Travolta's. Komt uit Nederland. En we gaan luisteren naar de Pacific Coast Highway. In de akoestische versie.

De Travolta's uit Noord-Holland en Pacific Coast Highway. De akoestische versie uit 2000. Muziek van Steve Winwood. Daarvoor houdt toen in 1981 While You See a Chance.

0: De dames zus, het zijn inderdaad ook twee zussen van elkaar. En ik wil naar Joret, zongen zij in 2025. Voor mij deden ze het ook in 2024, want toen zijn ze daar ook geweest namelijk.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Michael Whalen.

het nummer Popcorn uit, meneer Kingsley. En dat dook er gelijk iets van 15 verschillende versies van op. Waaronder de versie van Hot Butter en ook die van Anarchic System. Nou, Hot Butter, de plaat die net hoorde van Michael Whalen, is getiteld Hot Buttered Popcorn. Een verwijzing naar de Hot Butter van de jaren 70. En zojuist hoorde je Anarchic System met de Royal Summer in 1973. De opvolger van Popcorn in 1973. Hier is Cosmo.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Beide landen geven elk een andere uitleg. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat Iran de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Israël heeft nog niet gereageerd op de gevolgen voor de oorlog in Libanon. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Zeker 10 mensen raakten gewond. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. In Argentinië is het boegbeeld van de dwaze moeders Tati Almeida overleden. Dat meldt de actiegroep die inmiddels Moeders van de Plaza de Mayo heet. Ze raakte betrokken bij het activisme na de verdwijning van haar zoon tijdens het militaire schrikbewind van 1976 tot 1983. Zijn lichaam is nooit gevonden. Nog elke donderdag vragen de moeders aandacht voor hun spoorloze kinderen. Naar schatting verdwenen 30.000 mensen in Argentinië. Almeida werd 95 jaar. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
11: SNB
12: 107.5 FM.
11: En overal via radio.snb.nl.
12: Radio
11: SNB.
13: Bond Jan Berg.

Terug naar 1988 met de opener in het programma Bond van vandaag. Dit was Robin Beck en The First Time. Hartelijk welkom, nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, gedraaid voor u het komende uur. Bruno Mars, anno 2026.

0: feestje. Deze van Bruno Mars. Risk It All, zo heette het plaatje. En na deze muziekhandel 2026 schakelen we door naar muziek uit de categorie
1: Ouwe Meuk
0: 1964. Dit is Dobie Gray en The In Crowd.

0: Muziek uit een heel lang vervlogen verleden, 1964. Dobie Gray hoorden we voorbij komen. Die In Crowd, dat was de titel van deze plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En dan schakelen we wederom naar een heel ander soort muziek. Deze van David Guetta uit 2005. The world is mine. Nou, dat is nogal wat om te zeggen, dat de wereld van jou is. Er zijn mensen op deze wereld die dat wel denken.

0: staat opeens van het dance spectrum van de muziek. David Guetta uit 2005. The World Is Mine.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Kensington 2009.

0: En dat was hem deze van Kensington uit 2019. Bert's was de titel van de plaat. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Julia en Nacho Valencia. Dit is I'll Be There.

0: Julia en Nacho Valencia. I'll be there. De titel. Lekker, leuke, vrolijke plaat. Beetje discoachtig, hè?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 1997, deze van The Lighthouse Family. Dit is High.

wel. En dan hadden we daar zomaar de muziek van The Lighthouse Family uit 1997 was dit. Hi, we gaan op naar het half uur trouwens. Dat gaan we doen met deze van Girlie uit 1978. Andy, for love it takes two.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van één ingang en één contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

0: Ja, typisch voorbeeld van de discomuziek uit de jaren 80. Hè. Deze uit 1982. Deodato, de naam van de band. Happy Hour. Ja, feestje 4, dat kunnen ze wel in ieder geval. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de bonte muziekverzameling. In Nederlandstalige muziek, hedendaagse Nederlandstalige muziek. Lil Kleine, Samuel Welton en de Amerikaanse...
1: Dit is je mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen.
0: De Amsterdamse zomer.

0: me nou niet gek.
1: Ja, maak me nou niet gek. Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse zomer. En gek moeten we ons zeker niet laten maken, zou ik zo zeggen. We gaan weer terug in de tijd.
2: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
1: 1965. Dit zijn Pieter en Gordon.

0: De muziek van het jaar 1965, Peter and Gordon, True Love Ways.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2001 met de Prefab Sprout, Wildcard in the Pack. When she

0: 2001, de prefab sprout, wildcard in de pack. Zou het over de joker gaan, hè? Dat is een soort wildcard die je dan hebt in een kaartspel. In ieder geval, u luistert naar de bonte muziekverzameling. Fijn dat u er nog bent.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Birdie, Es Verano Otra Vez. Het is weer zomer. En het klinkt ook zomers, hè?

0: Altijd naar zijn zin, Bernie. Nog steeds. Es verano otra vez. Het is weer zomer, feestmuziek.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig.
0: Ja, gezellig is dan ook, hè. 2021 muziek van Stromae.

De muziek van Stromae. 2021 plaatje Santé was de titel van de plaat. Dat bracht ons dan wel weer op het puntenprogramma dat we afscheid van u gaan nemen. Dit was nog weer een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft ook vandaag weer Jan Berg. En morgen denk ik ook alweer. Wilt u reageren op het programma? Dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het vakje wat daarvoor open staat. Ja, we zijn wat vroeg in het programma om eruit te gaan. Daarom heb ik nog drie platen voor u klaarstaan. Die ga ik dan ook voor u draaien. We gaan allereerst naar 1975 met de muziek van Limousine. 75, 1975, 75 uiteraard, dat past. Daarna hebben we nog een nieuw werkje van Groggy. En dat is Biff, Baff, Banana Bender, Queenslander. Nou, om het af te maken hebben we nog een instrumentaaltje uit 1959. Johnny and the Hurricanes en The Red River Rock. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende mond maar weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

1983, The Eye of the Tiger van Survivor. En dat was de aftrap van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 15 juni 2026. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur Paul Simon, een blokje shownieuws, Roger Taylor, The Jacksons, George Michael en Elton John en het weeroverzicht. En we trappen af in 1980 met Play the Game van Queen.

0: Paul Simon met Gonna Chrome. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Ilse de Lange spreekt in het nieuwe Linda vakantieboek openhartig over haar bewuste keuze om kinderloos te blijven. Hoewel ze al 28 jaar dolgelukkig is met haar partner Bart, heeft ze nooit een kinderwens gehad. Rond haar 40ste kreeg de zangeres steeds vaker vragen over het moederschap. Wat ze destijds als lastig en soms kwetsend ervoer, omdat ze het gevoel kreeg zich te moeten verantwoorden. Voor het stel is een kind niet nodig. Zij zien muziek als hun gezamenlijke levenswerk. Volgend voorjaar start haar nieuwe Nederlandse tournee ter promotie van haar na de zomer te verschijnen album Sunrise. Roger Taylor brengt op 18 september zijn 7e studioalbum Violence Insane in a Beautiful World uit, gevolgd door een Britse tournee. De legendarische Queen-drummer en songwriter deelde het nieuws op Instagram en legt uit dat de plaat een maatschappijkritisch, overkoepelend thema heeft. Taylor maakt zich grote zorgen over de huidige staat van de wereld en kaart onderwerpen aan als plastic soep, oorlogen en religieuze haat. Als voorproefje bracht hij de zonnige single Come On Summer, It's Party Time uit, een samenwerking met het Zuid-Afrikaanse Ndlovu Youth Choir.

Hier bij de ochtendshow uit 79 horen we de Jacksons met Shake Your Body Down to the Ground. En zometeen de weersverwachting voor Nederland. Gaan we nu naar 1991. George Michael en Elton John scoorden nummer 1 hits met Don't Let the Sun Go Down.

0: song Go Down On Me. We zijn zo terug met The Rolling Stones en Rock and a Hard Place.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag beginnen we de nieuwe week met een mix van wolken en zonnige perioden. Het blijft de hele dag droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het maximaal 20 graden. Morgen wordt het met 24 graden een flinke graad warmer. Het blijft wederom droog met af en toe zon en er staat een matige zuidwestenwind. Woensdag draait de wind verder naar het zuidwesten en ontstaan er opnieuw enkele lichte buien. Afgewisseld door zonnige momenten bij eveneens zomers warme temperaturen tot 25 graden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Een deel van het Holiday Inn Hotel bij Eindhoven Airport wordt tijdelijk opvanglocatie voor 60 nareizigers van statushouders. Daarnaast worden 60 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders aangekondigd. Het college geeft aan nadrukkelijk niet te kiezen voor sobere opvangvoorzieningen, maar in te zetten op menselijke en verantwoordelijke verblijven. Ambulancemedewerkers in Zuidoost-Brabant kunnen straks sneller medische informatie van patiënten inzien. Zo kunnen ze betere spoedeisende hulp verlenen. Als eerste in Nederland start de GGD in de regio met een proef. Door ter plaatse makkelijk en snel belangrijke medische informatie in te zien, kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat iemand met een niet-reanimatieverklaring toch gereanimeerd wordt. Het college van BMW en Son en Breugel vraagt de gemeenteraad om urgente maatregelen om uit de financiële problemen te komen. Die zijn namelijk structureel. Vooral de uitgaven in het sociaal domein, zoals jeugdzorg en WMO, stijgen sneller dan de inkomsten. Daarom moet er worden ingegrepen, ook op beleidskeuzes voor de komende jaren. De 32-jarige man uit Oldenbroek in Gelderland, die in de nacht van 31 mei dood is gevonden op de A67 bij Lierop, is om het leven gekomen door een tragisch ongeval. Dat meldt de politie na onderzoek. De man was te voet op de snelweg. Het ongeluk werd gemeld door de bestuurder van een auto die de man had geraakt, maar het was onduidelijk of die toen al op de snelweg lag. Een bromfietser in Eindhoven is goed fout ingegaan. Hij werd vanochtend gestopt door handhavers omdat hij ergens reed waar dat niet mocht. Maar zijn brommer bleek onverzekerd, hij had geen identiteitspapieren bij zich en hij had ook nog eens geen rijbewijs. Daarnaast gaf hij valse gegevens op. Toen zijn identiteit uiteindelijk was achterhaald, heeft de man verschillende boetes gekregen. En er is veel onbegrip bij het Eindhovense raadslid Rosa van den Nieuwenhof. Ze gaat met zwangerschapsverlof, maar moet hiervoor een ontslagbrief indienen bij de gemeente. Raadsleden vallen namelijk niet onder de gewone arbeidswet, maar onder de kieswet. En die schrijft tijdelijk ontslag voor. Van den Nieuwenhof vindt dat niet meer van deze tijd en roept Den Haag op tot verandering. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

dan krijg je de top 40 van 1989 met de Rolling Stones, Rock and a Hard Place. Hier bij de ochtendshow op deze Ozio Moedige Maandag 15 juni 2026. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met het komend half uur de Europese weersverwachting. Donna Summer. Om 7:15 komt weer een nieuwe artiest van de week voor je langs. Ike en Tina Turner. En we hebben Joe Cocker. Tot het komend half uur hier op jouw radio. Met nu de Eurythmics met When Tomorrow Comes.

de Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Albanië noteert een zonnige 33 graden Celsius en ook Cyprus doet goed mee met 26 graden Celsius. Richting het noorden, westen en oosten overheerst de wisselvalligheid. Want in Spanje trekken pittige onweersbuien over bij 33 graden Celsius. Terwijl er in landen zoals België, Polen en Rusland reguliere regenbuien vallen bij temperaturen van 16 graden Celsius tot 28 graden Celsius. Morgen wint de zon in het oosten aan kracht, waardoor het in Rusland opklaart naar een grotendeels droge 27 graden Celsius. In Spanje en Albanië blijft het met 32 graden Celsius onverminderd heet onder een strak blauwe hemel, terwijl de onweersactiviteit zich verplaatst richting Oekraïne, 21 graden Celsius, en het hoge noorden flink moet inleveren op de temperatuur met hardnekkige bewolking in Noorwegen bij slechts 11 graden.

hoorde I Could Easily Fall In Love With You. Een heerlijke optimistische poptrack die Cliff Richard in 1964 opnam met zijn vaste begeleidingsband The Shadows voor de kernpreliminaire Aladdin and His Wonderland. Dit nummer, ook terug te vinden op het gelijknamige soundtrackalbum, deed het fantastisch in de Nederlandse hitlijsten. De single stond 13 weken lang genoteerd in de top 40, waar die piekte op de nummer 4 positie. We don't get it.

1975 horen we Baby Caravan van Ike en Tina Turner. En daarmee gaan we ons zo langzaamaan klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Er vielen zeker 4 doden en 25 gewonden. Het iconische Pechersk Lavra-complex met zijn gouden koepels en witte gevels dateert uit 1051. Vanwege het ondergrondse gangenstelsel wordt het ook wel het Hole Klooster genoemd. Het kloostercomplex is een geliefde trekpleister voor pelgrims en toeristen. Sinds 1990 staat het op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Staatssecretaris Ehrenberg van Financiën schrijft dit aan de Tweede Kamer. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. De VS en Iran zijn het in beginsel eens over een eind aan de oorlog. Volgens bemiddelaar premier Sharif van Pakistan zou de deal ook gelden voor de oorlog in Libanon. Het akkoord zou vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. President Trump stopt de blokkade van Iraanse havens in ruil voor de opening van de Straat van Hormuz. Iran meldt op de staatstelevisie dat het de VS heeft gedwongen zijn verlies toe te geven. Er is nog geen reactie van Israël over de oorlog in Libanon. Het Australische Drone Shield heeft zijn eerste drone-detectiesysteem voor Europa geproduceerd in België. Het bedrijf is wereldwijd marktleider bij de opsporing en het uitschakelen van drones. Sinds begin dit jaar werkt het samen met een Belgische industriepartner, maar die wordt om veiligheidsredenen geheim gehouden. De nu in België gebouwde systemen zijn bedoeld voor Europese klanten. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

0: 1983 was het een hit voor de Culture Beat, deze Get To Get It. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 15 juni 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en je werk gaan. Met onderweg Big Mountain met Baby I Love You Way. Maar eerst gaan we terug naar 1979 met de formatie afkomstig uit Delft. Dit is T-Set met Linda Linda.
1: Yes.

dagen per week door. Wat hij zelf omschrijft als een periode van Olympisch zuipen, die zelfs zijn gewicht tijdens het Eurovisie Songfestival beïnvloedde. Tegenwoordig deelt de artiest zijn harde lessen bewust op social media om anderen die worstelen met een verslaving te inspireren en te steunen. Sienna Spiro brengt op woensdag 14 maart volgend jaar haar My House Tour naar de Amsterdamse Gashouder. Het 20-jarige Britse schrijftalent start eind februari 2027 aan het Europese luik van haar wereldtournee, na eerdere shows in onder meer de VS, Azië en Australië. De aankondiging valt samen met de release van haar langverwachte debuutalbum The Visitor op 3 juli aanstaande. De kaartverkoop voor het concert in de hoofdstad gaat op donderdag 18 juni van start, maar fans kunnen haar deze zomer al live bewonderen op het North Sea Jazz Festival.

0: Op nummer 1, Alex Warren met een Fever Dream. Met zometeen de Dire Straits Twisting by the Pool.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag start met een vriendelijk en rustig weerbeeld. Er trekken weliswaar wat wolkenvelden over onze regio, maar de zon krijgt met 40% zonneschijn geregeld de ruimte. Dankzij een kalme noordwestenwind blijft de neerslagkans steken op 20%, waardoor het overal droog blijft bij een middagtemperatuur van 20 graden. Morgen stroomt er aanzienlijk warmere lucht ons land binnen en stijgt het kwik naar een zomerse 24 graden. De wind zoekt de zuidwesthoek op en waait matig van kracht, terwijl we opnieuw profiteren van droog weer met een mooie afwisseling aan van zon en stapelwolken. Woensdag bereikt de temperatuur haar wekelijkse hoogtepunt met maxima tot wel 25 graden. De matige zuidwestenwind voert echter ook weer iets vochtigere lucht aan, waardoor de bewolking toeneemt en er verspreid over het land een paar lokale lichte buitjes kunnen vallen.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zonnebreugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Twee mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nuenen. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De twee dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met erop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. In Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen, Henri Gerts en Willem Röntgen, krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

by the Pool was een hit in 1983 voor de Dire Straits. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze maandagochtend 15 juni. Met nu uit 2000, Lucky, hier is...

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop in New York met 27 graden Celsius, in Los Angeles met 28 graden Celsius en in Las Vegas met een hete 42 graden Celsius. Chicago heeft een half bewolkte dag bij 20 graden Celsius, terwijl Miami start met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen neemt de bewolking in New York toe bij 25 graden Celsius en blijft het ook in Chicago bewolkt met een temperatuur van 24 graden Celsius. Richting het midden van de week blijft het aan de westkust en in het zuiden prachtig zonnig, waarbij Miami opwarmt tot een zonnige 30 graden Celsius en Las Vegas verder stijgt naar een zinderende 44 graden Celsius.
1: De beste hits hoor je hier.

In Miles scoorde in 1987 deze top 40 notering You Keep Me Hanging On. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische nieuwsfeitjes. Tot die tijd gaan we terug naar 1971 met Sally Sally. Dit is Middle of the Road.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 15 juni 1996. De legendarische jazzzangeres Ella Fitzgerald overleed op 79-jarige leeftijd in Beverly Hills. Haar stem, die bekend stond om haar perfecte dictie en improvisatievermogen, maakte haar tot een van de meest invloedrijke vocalisten uit de 20e eeuw. 1943, Johnny Hallyday, bekend als de Franse Elvis, werd geboren in Parijs. Hij was decennia lang de grootste rockster van Frankrijk en bracht de genre met zijn krachtige stem en uitstraling naar een miljoenen publiek. 1965, Bob Dylan nam in de studio van Columbia in New York de klassieker Like a Rolling Stone op. Het nummer met zijn ongekende lengte en textuele diepgang veranderde het popland.

1965, Bob Dylan met Like a Rolling Stone. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze maandagochtend 15 juni 2026. Morgenochtend gaan we weer van start 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan op de daverende dinsdag. Ik ga je nog een hele fijne maandag toewensen. Hoop je morgen weer aan te treffen hier bij de ochtendshow. En heb nog voor je klaarstaan Blondie met Maria.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Sonnenbreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Aziatische beurzen zijn hard gestegen door de hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Pakistanse premier Sharif is er een vredesakkoord tussen de VS en Iran dat vrijdag in Zwitserland wordt ondertekend. Ook de oorlog in Libanon zou daarmee ten einde zijn. Vrijdag gaat, volgens president Trump, de straat van Hormuz weer open. Ook Europese beurzen lijken met winst te openen. De AEX in Amsterdam sloot afgelopen vrijdag al op de hoogste stand ooit. De Tweede Kamer wil een gebaar maken naar Molukse militairen die voor Nederland vochten tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De militairen en hun gezinnen werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en werden hier slecht behandeld. Ook werd hen beloofd dat ze terug konden keren naar een onafhankelijke Molukse staat. Een meerderheid van het parlement vindt dat het tijd is voor erkenning voor hoe de overheid is omgegaan met de Molukse gemeenschap. Er volgen mogelijk ook excuses van Nederland. De export van Nederlandse goederen is in april wederom gestegen. Aardolieproducten, elektrotechnische machines, apparaten en transportmiddelen waren de grote winnaars volgens het CBS. De export groeide met 4,4% tegen 3,8% in maart. Er werden in april ook meer goederen geïmporteerd. De groei was 1,2%. Volgens het CBS werden er vooral meer aardolieproducten ingevoerd. De heffing van 2 euro per pakketje uit China is voorlopig van de baan. Nederland wacht eerst Europese aanpak af, nu de meeste buurlanden besloten hebben niet zelfstandig belasting op pakketjes uit China te heffen. Begin dit jaar maakte het kabinet Schoof nog bekend om 2 euro per Chinees pakketje te willen heffen. De Raad van State was daar kritisch over. Alleen Frankrijk rekent tax over Chinese pakketjes. De overige 26 EU-lidstaten wachten op Europese regels. Het weer bewolkt met lokaal een spatje regen en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio snb.nl.
4: Radio
5: SNB.

Deze heren hadden best wel wat plaat en sowieso ook wat hits op hun naam staan, hoor. Ja, vergis je niet. Een van de mooiste misschien, You to Me Are Everything. The sweetest song van de Wheel Sing uit die lekkere gouden tijd. Waar we toch zo graag op terugblikken, nietwaar? De voltooid verleden fotografische tijd. Lekker, plaatjes met gaatjes, lekker veel familie in de

Een ongelooflijk lekker nummer van Marshall Hayne uit 1978. Dancing in the City. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Dit is de Middle of the Road Show. Met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar allereerst nog meer lekkers. Een paar heerlijke dames die door deden met... natuurlijk wel allemaal. Alle drie toch? Met Barry White. Barry, wie? Barry White. Oh, dat was de man die de naam niet mee had. Goed, Love Unlimited is hier met I'm So Glad That I'm A Woman.

0: het lijkt wel zomer. Zo, lieve vrienden, wat een lekkere muziek op je radio. De zon straalt uit je radio, tuurlijk, uiteraard. Love Unlimited hoorde je. And I'm so glad that I'm a woman.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ik heb nog een leuk duo teruggevonden, Nederlands weliswaar. Ah, heel grappig. Het zijn heer Code en heer B. Vragen zich af of ze zichzelf al een beetje zijn.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie,

Die breekt de tent volledig af. Mr. Walkie Talkie, maar dat is lang geleden zeg. Eind jaren 70. Be my boogie. En daarvoor een fijne vacht de keukengordijn. Nee. Zoek jezelf vrienden. Haha, hey broeders. Het waren Heer Coat en Bee. En dit is een sweet.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel.
2: Ja,
1: echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
3: Daar heb ik dan mijn glas gelaten.

0: was John Denver in de versnelde uitvoering, zou je denken, toch?
1: Nee.
0: Dit gezellige zaakje kwam uit Rotterdam. Hermes House Band en Country Roads. Lieve luisteraars, waarom op deze aardkloot? Het komt via de bekende lange palen en digitale kanalen. En het is de middelste roadshow.

Doe hem eens. Het mooiste is natuurlijk bij je heldere hemel, lieve mensen. En bij volle maan. Neem me niet kwalijk. Wat een hit was dit, zeg. Lekker jongens, dat was 1978, meen ik, voor Rolls Royce. En Wishing on a Star, terug op de radio. Juist, lekker toch de hele dag. Heerlijke muzikale overstandjes. Leuk dat je erbij bent. Het kost geen moeite om dit vol te houden. Hey. En via sommige stations zijn we ook via de AM, de oude...

0: breekt me in de bek niet open, mijn jongen.
1: Het was Meatloaf.
2: Je took the words
1: out of the LP, Bad Out of Hell. Hey, deed Ellen Valley ook niet mee?
0: Ja, toch?
1: Gezellig. Het werd opvolger van Paradise met de Dashboard Lights. You took the word out of the mouth. Lieve Leute van ooit, ik weet nog een heel gezellig leuk strandje. Daar moet je heen, hè, van de zomer. Lekker toch? Het is...

0: Er lopen ook verkeerde Candyman's rond. Toch, hè?
1: Ja.
0: Mijn moeder zei ooit altijd, ga nooit met mannen mee. Of met vrouwen die een snoepje aan je willen geven. Gelijk heeft ze eigenlijk wel een beetje.
2: Wat? Zomerhit.
0: Juist. Nou goed, een zomerhit dan naar een hele grote ook. Dat heeft 83 vrienden. Een heerlijk duo was dat. Alain Delon en Shirley Bassey. Oh, Ford, I'd wing you.

Tegenwoordig is het alleen maar appen. Appen, ik heb je wel even. Ja, of doe maar een tikkie of zo. Nee, joh. Die gewoon die ouderwetse telefoon, dat was wat. Met een draaischijf. Nou, ja, later kreeg je druktoetsen natuurlijk. Hè. Zomer 83, Alain Delon en Shirley Bassey. Even de laatste in de show. En morgen natuurlijk meer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En zometeen veel meer, lieve radiocollega's. Dus lekker blijven luisteren. En maak er nog een hele leuke...

0: zit, is het regio-prikbord.
1: De bibliotheek is een plek waar je je kunt ontwikkelen, waar je je kennis kunt delen en waar je anderen ontmoet. Maar sinds kort biedt de bibliotheek daarnaast ook een plek voor jouw onontdekte talenten. Bij het Me Maak Podium ben je van harte welkom om je culturele ambities waar te maken. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een theatervoorstelling, vlog of podcast te maken, of door met een groep mensen in de wereld van spoken word, fotografie of digitale kunst te duiken. Organiseer onder begeleiding van professionals een culturele activiteit op basis van een vraag, wens, ambitie of talent. Wil je meer weten? Kom een bakkie cultuur doen in de bibliotheek in het Dommelhuis. Iedere vrijdag zitten projectleiders Ellen en Anke hier van 10 tot 12 klaar met koffie. Of mail naar meemaakpodium@bibliotheekdommeldal.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor €49 per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. De internationale treinen doen niet mee. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. In het stadscentrum van Rotterdam is een persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Aan die steekpartij ging een ruzie met meerdere personen vooraf, aldus de Rotterdamse politie. Het gewonde slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. De steekpartij vond rond 10 uur gisteravond plaats. Het nabijgelegen metrostation Beurs werd korte tijd afgesloten. De Rotterdamse politie vraagt getuigen zich te melden. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Højby stond terecht voor drugshandel, verkrachtingen en mishandelingen. Zelf was hij niet bij de uitspraak aanwezig. Het Noorse OM had 7 jaar en 7 maanden geëist. In het proces, dat 7 weken duurde, werden ruim 70 getuigen gehoord, onder wie 4 vrouwen die verklaarden te zijn verkracht door Højby. Ook zou hij beeldmateriaal van de vrouwen hebben gemaakt zonder hun toestemming. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De nieuwe regels zijn volgens de burgemeesters onmogelijk uit te voeren. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB.

Lendel, dat betekent weer dat we begonnen zijn met weer een nieuwe aflevering van de Bouwval. Ja, je hoort het weer. 2 uur lang gaan we terug in de tijd. Gaan we kijken naar een bepaald jaar in de geschiedenis. En dan hopen we daar weer een hele hoop informatie uit te krijgen. Maar niet dat alleenig, maar ook gaan wij gewoon wat leuke muziekjes draaien. De komende 2 uur weer hier in de Bouwval. We gaan terug naar een jaar dat er hits waren. Maar we gaan ook even kijken naar wat informatie uit het jaar waar we het met je over gaan hebben. We gaan kijken, ik zie hier een politiebureau in Oost-Duitsland staan. Een bloedbad. Ik zie Nederland natuurlijk. Iets met de koningin. Ja, toen hadden we nog een koningin. En iets van Noordzee en DDR en dat soort dingen. Dus we gaan weer ruim door de wereld heen, zo gezegd, de komende 2 uur. Er waren ook hits te bewonderen. Laten we eens even kijken naar de commerciële kant van de hitlijst. Op nummer 10 stond daar in het jaarlijstje de look van Rock Z. Alles kan een mens gelukkig maken, want René Froger aan het goede doel op nummer 9 8 was voor If Only I Could van Sydney Youngblood. En Soul to Soul met Back to Life stond dat jaar op nummer 7. 6 was Nene Cherry en Buffalo Stance. 5 was voor Tonight Live, Tina Turner en David Bowie. 4 dan No More Boleros van Gerard Joling. En 3 was voor Millie Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You. Dan op nummer 2 in deze lijst is het Lambada met de Kaoma. En op de nummer 1 positie in 1989 stond Eternal Flame van de Bengals in deze commerciële lijst. En daar komen wij straks misschien ook nog wel een keertje bij. In het tweede uur de non-commerciële lijst. En dan zie je dat die lijst toch weer net iets anders uitpakt, zo gezegd, in 1989. Dit was ook een grote hit in dat jaar. This time I know it's for real. Oftewel Donna Summer.

Uit de film Scandal, Dusty Springfield en Nothing Has Been Proved. En ja, nummer van de Pet Shop Boys, die deden erop mee. En het werd een hele grote hit, zogezegd, in heel Europa. Ik wou zeggen de lage landen, maar heel Europa was het wel een hele grote hit. We gaan straks eens kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar 1989. Maar eerst nog even deze van Tracks en Long Train Long Train Running. Dadelijk ook nog de Tower of Power met Soul with a capital S. En de voortops die komen misschien ook nog zo'n beetje lang daar. Ik weet het wel zeker dat ze dadelijk langskomen. Maar eerst deze van Tracks.

0: Oost-Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nune blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zon en Breugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Twee mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nune. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De twee dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met erop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. In Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen, Henri Gerts en Willem Röntgen, krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Acapulco, Down in El Cupulco. Oftewel de voortops uit de film Acapulco. Je weet al of nee, want je weet het ook weer. Met die barmannen en zo. Cocktail, dat was de film. Ja, daar uitkwam deze nummer. It's not a-

Wilson en de Blessed Dates uit 2013 alweer. Ja, we worden oud mensen. Jongens, jongens, jongens. Voor je het weet, dan zit je in het bejaardenhuis, zal ik maar zeggen. Even kijken wat er in ons basisjaar 1989 allemaal is gebeurd, onder andere. De opening van de Bernrechtse sluis in de haven van Antwerpen. Het is de grootste zeesluis ter wereld op dat moment. En in Denemarken wordt het voor homo's mogelijk een geregistreerd partnerschap aan te gaan in 1989. Dan RTL Veronique, dat begint met haar uitzendingen. Het is de commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland zal gaan richten en uitzendend eigenlijk vanuit Luxemburg. Na weken van onrust laat de DDR haar burgers vrijelijk van west naar oost Duitsland reizen. En de DDR die viert haar 40ste verjaardag in 1989. De protesten in Oost-Berlijn, Leipzig en andere delen van het land die houden gewoon aan. En in Noorwegen deelt in het Noorse deel van Lapland, daar wordt een autonome parlement geopend. De Sanating, als ik het goed uitspreek, zal het niet. En in het Amerikaanse Californië vindt een grote aardbeving plaats van 6,9 op de schaal van Richter in 1989. Er vallen zo'n 63 doden en zo'n 4000 gewonden. Dan even terug naar de DDR. Enkele DDR-leiders van het Centrale Comité van de Communistische Partij in Oost-Duitsland, waaronder Günther Schwalbe en Aaron Krenz, zetten de staatspartijleider Erik Honecker af. Krenz die volgt hem op en in december van dit jaar, 1989, na de val van de Berlijnse muur, zal ook hij beide functies neerleggen. Dan in Saoedi-Arabië, daar in de stad Takfa, daar keurt het Libanese parlement het handvest van nationale integriteit goed. Dit handvest moet een eind maken aan de Libanese burgeroorlog. En dan de Guildford Four. De Guildfords, moet ik zeggen, Four, die worden na 14 jaar onschuldig vastgezeten te hebben vrijgelaten. Ze zouden verdacht zijn van een aanslag, een IRA-aanslag, wat ze eigenlijk helemaal niet hebben gedaan. En na 33 jaar van Sovjet-Unie-overheersing wordt Hongarije weer een onafhankelijke republiek. Het land is een geen volksrepubliek meer, maar een gewone republiek. Tijdens de officiële plechtigheid wordt het communistische naam Volksrepubliek uit de naam van het land geschrapt. Dat was het, 1989. Straks hebben we nog veel en veel meer wat er allemaal gebeurd is. Maar eerst even een heel leuk plaatje uit dat jaar. De La Sol is dit.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

God, wat waren deze twee populair, zeg. Frank en Mirella en de vissers van Song Hoo-wan. En daarvoor was het nog De La Soul met Me, Myself en I hier voor jou speciaal op de radio. We hebben het met je over 1989 dadelijk. Hebben we een hele mooie plaat van David Hasselhoff. Je weet wel, de strandmeester of de Night Rider, hoe je hem wilt noemen. Hij had een hitje in 1989 en daar gaan we dadelijk toch eens even naar luisteren. Maar eerst even Lamborghini en...

kan je het geloven dat deze man wereldberoemd was in zijn oranje zwembroek. En daarvoor was hij natuurlijk ook als Knight Rider, hè. Kit en zo, dat ken je natuurlijk ook nog wel, neem ik aan. En in die tijd, ik bedenk me denk ik net zo, terwijl deze plaat bezig is. Hij riep dan altijd die auto op, weet je wel, op zijn horloge. En op dit moment... Ja, oké, je kan het ook via een Bluetooth-dingetje en weet ik wat allemaal doen in je oor. Maar wij kunnen dus ook al via onze telefoon of via de horloge... zouden we ook al met mensen kunnen praten en appjes lezen en alles. Dus het is eigenlijk nog niet zo slecht wat hij in de tachtige jaren heeft gedaan. 1989, daar zijn we mee bezig deze komende 2 uur. Nou ja, 1 uur eigenlijk nog van de bouwval van vandaag.

0: de Walker Brothers. Wat is dat een mooie nummer?
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer, maar het geld hoeft niet te worden terugbetaald. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep daardoor vertraging op. In navolging van Australië doet ook Groot-Brittannië per komend voorjaar sociale media in de ban voor kinderen onder de 16. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dit verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer vindt het een moeilijke beslissing die wel genomen moest worden, zei hij op een persconferentie. Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Treinreizigers kunnen vanaf vandaag gebruik maken van wat in de Volksmond het Nederland-ticket is gaan heten. Met dit abonnement kan voor 49 euro per maand onbeperkt worden gereisd buiten de spits. Het abonnement geldt zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders. Het abonnement loopt tot 1 september. Het kabinet heeft maximaal 118 miljoen euro beschikbaar als compensatie voor de treinvervoerders. Mocht het een doorslaand succes zijn en de kosten hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. De 7 Limburgse gemeenten in de regio Parkstad zitten in hun maag met het vuurwerkverbod dat per komende jaarwisseling van kracht is. De burgemeesters gaan een gezamenlijke brief sturen aan minister Van Weel en staatssecretaris Bertram van Infrastructuur. De Limburgse politie in Parkstad en de gemeente hebben te weinig personeel om het vuurwerkverbod te handhaven. Bovendien kan in het nabijgelegen België en Duitsland gewoon vuurwerk worden gekocht. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
14: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
15: Station met de meeste muziekvariatie
16: en het laatste nieuws.
17: Radio SNB 107.5 FM.
16: En overal via radio SNB.nl.
17: Radio SNB.

Word of e-mail of hoe heet het tegenwoordig? SMS. Ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, heb je tegenwoordig de nummers van de telefoon niet meer nodig? Maar het is wel het nummer wat je nodig hebt natuurlijk om appjes en dat soort dingen te sturen. Dus ja, je hebt toch wel een nummer en een naam nodig voor in je mobiele telefoon. Zodat je geliefde of aanstaande geliefde of iemand die je haat gewoon... een mailtje, appje wil sturen dus. Hey, hallo trouwens, welkom bij het tweede gedeelte, het tweede uurtje van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 1989. In het eerste uur hadden we het de commerciële lijst en daar de top 10 dan uit van het jaarlijstje zo gezegd. Dus nu de non-commerciële, ja. Op nummer 10 stond daar Nene Cherry en Buffalo Stans. En Belfast Child van Simply Minds. Die stond daar op 9. 8 was voor Rocco Granata en Mama Maria. En Madonna met Like a Prayer stond op nummer 7 in die lijst. René Vroeger en Het Goede Doel. Alles kan een mens gelukkig maken op nummer 6. En de Bengals met Eternal Flame op nummer 5. 4 was voor Gerard Joling en No More Boleros. En Margaret in Ghana en We Are Growing. Chaka Zula stond daar op nummer 3. 2 was voor Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You. En hier op nummer 1 was het Kaoma en de Lambada. Dat was de non-commerciële lijst, dus de publieke lijst in 1989. Zoals die er aan het eind van het jaar uitzag. En nu, Tina Turner.

Tumbleweed uit 1975. En If Might As Well Have Rain. En nou de Grand Old Lady of Disco.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

enige echte Celine Dion. En we gaan eens kijken wat ons basisjaar ons brengt. Hè? 1989, daar hebben we het met jou over. Dat is het jaar van het vallen van de Berlijnse muur op 9 november van dat jaar. En in Nederland wordt GroenLinks opgericht als bundeling van een aantal kleine partijen. De PPR, de PSP en het CPN, zo gezegd. Koningin Beatrix die beëdigt de leden van het kabinet Lubbers 3. 7 ministers van het CDA en 7 ministers van de P van de A 1979. En dan Agnes van Bohemium wordt heilig verklaard dat jaar. En met een vreedzame herdenkingsmars. Jan Oplaten wordt zo'n 15.000 studenten in Praag. Begint in Tsjechoslowakije de fluwele revolutie. Dan de intocht van Sinterklaas. Die is op 18 november 1989 in Gorinchem. En het verdrag van de universiteit, de verklaring van de rechten van het kind, worden opgenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ja, dan pas, zo gezegd. In West-Beirut wordt het konvooi opgeblazen van president René Mouvat, die daarbij om het leven komt. Hij was pas 17 dagen in functie. En dan minstens 300.000 mensen betogen op het Lech Walesa-plein in Praag voor democratische hervormingen in Polen. En dan in Duitsland, de groep de Rote Armee-fractie pleegt een bomaanslag op directeur Alfred Heerhausen van de Deutsche Bank. Heerhausen die komt daar ook bij om het leven. Dan het politiebureau van Oost-Duitsland, de eenheidspartij, de SDD, heft zich zelf op in het eind van 1989. Dan bij een bloedblad, bij het bloedbad aan de Ecopolistische in het Canadese Montreal vinden 14 vrouwen de dood. En in de 78ste Davis Cup, daar verslaat Duitsland Zweden met 3-2. En als laatste nog in Brazilië, de Braziliaanse conservatieve president Fernando Collor-de-Mello, die wordt gekozen als president van Brazilië in 1989. En dit was ook een film uit 1989. Ik heb het over de Blues Brothers en Everybody Needs Somebody.

Ze was heel even beroemd in Nederland. Dan heb ik het over Avril Lavigne. In 2011 was het zover dat deze plaat uitkwam. En ze had nog één of twee kleine hitjes in Nederland. En ze doet het tegenwoordig nog steeds hoor. Ze maakt nog steeds muziek alleen. Dat is meer in Canada, in haar thuisland. Waar ze dan echt nog in de hitparades terecht komt. Maar hier in Nederland is het zo'n beetje over voor de dame. Nou, voor deze heer doen we het nog steeds hoor. Alhoewel, hitparadewerk hoor je ook al lang niet meer. Dit is Billy Joel.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het eind van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en wilden dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu 2,47. Een liter diesel kost ruim 2,31 euro. Het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van 49 euro per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor 118 miljoen euro vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van die 118 miljoen euro op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht 30.000 euro of meer gekregen als compensatie voor de toeslagenaffaire. Een grote groep ouders blijkt onterecht te zijn aangemerkt als slachtoffer. Bij het ministerie van Financiën waren de voorbije tijd meerdere interne waarschuwingen afgegeven hierover. De hulp voor echte slachtoffers van onrechtvaardig overheidshandelen liep hierdoor vertraging op. Het kabinet heeft geen plannen om geld terug te vorderen bij ouders die eigenlijk niet gedupeerd waren. Britse kinderen onder de 16 mogen volgend jaar niet meer op social media. Ook enkele game- en streamingplatforms gaan onder dat verbod vallen. De Britse premier Keir Starmer hoopt de wet voor kerst door het parlement te loodsen, waarna het verbod in het voorjaar van 2027 kan ingaan. Onder het Britse verbod vallen in elk geval Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube en X. Het weer vanmiddag droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten? Tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
9: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: wil je graag zeggen. Dat ik trots ben op jou. Maar jij blijft mijn kleine meisje. Ook al ben je nu een vrouw.
1: Zometeen in Afternoon Delight.

te laat. Nee. Origineel is van Ronnie Tauber en Pierre Biesterveld. Hij heeft er nog eens een keertje drinkjes over gedaan. En zeker met succes. Een nieuwe single voor hem is dit Rozen voor Sandra. Je luistert naar Afternoon Delight met Vijfhuizen. Mimi Web nu met Freezing. Daar gaan straks Iman Beck en Salem Elize met Married to Your Melody.

0: Fendfoss 5. Hoog Paul McCartney gehaald, weet niet. Het lijkt er wel op. Goed, nou, en nu Willem Jans met Amor de Mis Amores.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Buijk. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk daarbij aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zon en Breugel moet rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het bonnetje van 67.000 euro. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen, maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Twee mannen hebben gisteren geprobeerd een vol winkelkarretje te stelen in Nuenen. Het tweetal sloeg toe bij winkelcentrum Kernkwartier. De twee dieven gingen er vervolgens rennend vandoor, terwijl ze hun auto achterlieten met daarin de gestolen spullen. De politie heeft de Renault in beslag genomen en de gestolen spullen worden teruggegeven. Stalen vaten met daarop doodskoppen geschilderd hebben voor wat ophef in Waalre gezorgd zaterdagavond. Een voorbijganger zag de vaten langs de Onze Lieve Vrouwendijk vlakbij de Dommel. De hulpdiensten namen de melding aanvankelijk erg serieus. Was allemaal niet nodig, want de vaten bleken leeg te zijn en zijn waarschijnlijk door de scouting of een vereniging gebruikt om vlotten te bouwen. In Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buhl. Zij waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp en de twee natuurkundigen, Henri Gerts en Willem Runtge, krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

de Black Eyed Peas. And where is the love? Glenn Frey nu met The Heat Is On. Sharon Goodwin, Country Dance, hoe je zo meteen ook nog even voorbij komen in de Afternoon Delight.

Show the Gang en Heidi High, Heidi Ho, toch? Juist, 1982, de rollator discoplaat van deze keer. Leuk, leuk uitgekozen, goed, goed, goed. Kirsten Elton nu, Kirsten Elton. And Time For Me To Fly. Ja, dat was in de tijd, 2024, toen de kerosine nog niet zo duur was. Dus het vliegen was goedkoper.

0: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
1: Zo is dat. Dat denkt erom. Nieuwe jingletjes, leuk hè? Ja, dat is grappig. Een beetje creatief met kurk bij zich geweest. Dus, Whitney Houston zijn meteen met Faith Evans, en Kelly Price en Heartbreak Hotel. En deze als ene laatste. The Sister Sledge. And He's Just a Runaway. Ik ga er vandoor. Bedankt voor het luisteren. Tot

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 middags tot 9 uur 's avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot engineers ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor automobilisten. Door het gehoopte eind van de oorlog in Iran daalde de olieprijs met 4% en de komende dagen wordt dat ook merkbaar aan de pomp. Aan het einde van de middag wordt meer duidelijk over de nieuwe benzine- en dieselprijzen. Wel zal de prijsdaling van brandstof niet zo snel gaan. Pomphouders hebben de benzine en diesel duur ingekocht en willen dat niet met verlies verkopen. De adviesprijs van een liter euro 95 is nu €2,47 euro. Een liter diesel kost ruim €2,31 euro. En het is druk op de website van de Nederlandse spoorwegen. Reizigers kunnen vanaf vandaag een tijdelijk abonnement van €49 per maand nemen om in de zomermaanden buiten de spits met de trein te reizen. Het kabinet heeft hiervoor €118 miljoen vrijgemaakt. Het abonnement is zowel bij de NS als bij regionale treinvervoerders geldig. De maatregel heeft wel een limiet. Zodra het budget van €118 miljoen op is, stopt de verkoop van het tijdelijke treinabonnement. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
3: Valdorpelshop.nl.
4: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
3: Valdorpelshop.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Een van de drie verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De drie werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Tijdens de coronapandemie is er flinke ruzie geweest in het Catshuis over de criteria voor ziekenhuisopname. Dat zegt voormalig OMT-lid Diederik Gommers tijdens zijn verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie. Toenmalig premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge wilden niet dat leeftijd een rol speelde, maar Gommers stelt dat levensverwachting en overlevenskans door artsen altijd wordt meegenomen in een besluit over opname op de intensive care. De Tweede Kamer wil dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Dat onderzoek moet leiden tot erkenning en een passend gebaar richting de gemeenschap. Een motie van de ChristenUnie daartoe zal morgen met een ruime meerderheid worden aangenomen. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aankwamen. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

10 juni 2026 die we aftrapten met de Golden Earring en The Twilight Zone. De volgende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tens en de 20s. Welkom bij Muziekplezier. Met onderweg het komend half uur Bruno Mars, EX.

jouw radio Muziekplezier, waar we zo gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Tot die tijd uit 83, Electric Light Orchestra. Hier is Rock and Roll is King.

0: De Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Albanië noteert een zonnige 33 graden Celsius. En ook Cyprus doet goed mee met 26 graden Celsius. Richting het noorden, westen en oosten overheerst de wisselvalligheid. Want in Spanje trekken pittige onweersbuien over bij 33 graden Celsius. Terwijl er in landen zoals België, Polen en Rusland reguliere regenbuien vallen bij temperaturen van 16 graden Celsius tot 28 graden Celsius. Morgen wint de zon in het oosten aan kracht, waardoor het in Rusland opklaart naar een grotendeels droge 27 graden Celsius. In Spanje en Albanië blijft het met 32 graden Celsius onverminderd heet onder een strak blauwe hemel, terwijl de onweersactiviteit zich verplaatst richting Oekraïne, 21 graden Celsius, en het hoge noorden flink moet inleveren op de temperatuur met hardnekkige bewolking in Noorwegen bij slechts 11 graden Celsius.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

Denise Williams, let's hear it for the boy op deze maandag 15 juni 2026. De Ozo Moedige Maandag aan de start van de nieuwe werkweek. Met zometeen de weersverwachting voor Nederland. Tot die tijd op 79. Peaches and Harp. Hier is Reunited.

0: weeroverzicht.
1: We beleven momenteel een aangename maandagmiddag, waarin de zon zich regelmatig laat zien tussen de stapelwolken door. Met een rustige noordwestenwind en een maximumtemperatuur van 20 graden verloopt de dag overal volledig droog. Dat is een prima basis voor de rest van de week, want de zomer doet er morgen een flinke schep bovenop. Morgen op dinsdag, 16 juni, klimt de thermometer namelijk in rap tempo omhoog naar een warme 24 graden. De wind trekt matig aan uit het zuidwesten en voert volop droge lucht aan, waardoor we wederom een dag voorgeschoteld krijgen met een prima mix van wolken en zonneschijn. Woensdag bereikt de warmte met lokaal 25 graden haar piek, al gaat dat wel gepaard met een licht stijgende neerslagkans. Onder een matige zuidwestenwind ontstaan er in de loop van de dag een paar verspreide, lichte buien. Maar er blijft tussendoor ook nog voldoende ruimte over voor de zon. De beste hits.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte nadat zijn BMW gestolen was. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto al snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven februari vorig jaar. Alleen heeft de politie hem weer vrij moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, meldt de TD. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een filmscenario. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette daarna op een lopen en wist te ontkomen. Maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk aan hamburgers, snacks en soepballetjes en die moeten nu allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zollenbreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar dus ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp. En de 2 natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Stores, Dorma Medley uit 1981 van Stores on 45. Met het komend half uur voor je onderweg, Seven's Garden. We hebben de Kids. We gaan naar de top 40 van 40 jaar geleden met de nummers 40 tot en met 31. En Robert Palmer, dat in ieder geval het komend half uur hier op jouw radio bij de beste muziekmix met Watson.

Notering uit 1998 voor The Seventh Gordon. Je hoorde To The Moon and Back. Zometeen gaan we naar de nummers 40 tot en met 31 van de top 40 van 40 jaar geleden. Tot die tijd de 72 Paling Sound met The Kids. Hier is One Way Wind.

0: was 40 jaar geleden de top 40.
1: 22e jaargang, week 24, de editie van 14 juni 1986. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Hekkensluiter en de nieuwe binnenkomer Heart and These Dreams. Sade, Never As Good At The First Time, in de derde week gezakt van 35 naar 39. En op 38 nieuw, Voices of America met Hands Across America. Nieuw op 37, A Question Of Lust van Deepest Mode. En in de tweede week, I've Got The Bullets in The Middle Of The Night. Twee plaatsen doorgestegen naar 36. Ook twee plaatsen winst voor de nummer 35 notering in de tweede week. Robert Palmer, Addicted To Love. Nieuw op 34, Hoe Je Het Ook Doet van Normaal. En de hoogste nieuwe binnenkomer, oftewel de klapper van de week, vinden we deze week op nummer 33. The Lessons of Love van Level 42. Vijf weken notering voor Wax, Right Between The Eyes. Die zakt van 25 naar 32. En met 9 plaatsen verlies op 31 in de vijfde week. The Style Council en Have You Ever Had It Blue. En natuurlijk uit dit overzicht de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Lessons in Love van Level 42.
0: De klapper

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Lian Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel in Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Een van de 3 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week is vrijgelaten. 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar oud zitten nog vast. De 3 werden vrijdag opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de explosie onder een sportschool. Een deel van een bijgebouw van de aangrenzende flat vloog daarbij in brand. Volgens de recherche kan er sprake zijn geweest van criminele activiteiten. Het Parool meldde dat jongeren in een kelderbox explosieven voor plofkraken aan het maken waren. Het Verenigd Koninkrijk gaat sociale media voor kinderen onder de 16 jaar verbieden. Dat heeft premier Starmer aangekondigd. Het verbod gaat volgend jaar in en is bedoeld om kinderen te beschermen tegen schadelijke online content en excessief schermgebruik. Ook wordt het kinderen verboden om te livestreamen op sociale media en gamingwebsites. Er wordt nog nagedacht over een avondklok voor 16 tot 18-jarigen om eindeloos nachtelijk scrollen tegen te gaan. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Ah, mijn rug. Beweeg.
11: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Zon en Breugel.
15: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
15: SNB
14: 107.5 FM.
15: En overal via radio snb.nl.
14: Radio
15: SNB.

0: en de 20s. Met onderweg Train met Hey Soul Sister. Maar eerst gaan we terug naar 1971 met Spanish Harlem van Aretha Franklin.
1: Het was toen en nu.

2010, 16 jaar geleden was het een hit voor Troy in deze Hey Soul Sister. Waar we zo meteen gaan kijken naar de Verenigde Staten weersverwachting. Maar eerst Gloria Estefan, hier is Oya.

de statenweersverwachting. Vandaag schijnt de zon volop in New York met 27 graden Celsius, in Los Angeles met 28 graden Celsius en in Las Vegas met een hete 42 graden Celsius. Chicago heeft een half bewolkte dag bij 20 graden Celsius, terwijl Miami start met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen neemt de bewolking in New York toe bij 25 graden Celsius en blijft het ook in Chicago bewolkt met een temperatuur van 24 graden Celsius. Richting het midden van de week blijft het aan de westkust en in het zuiden prachtig zonnig, waarbij Miami opwarmt tot een zonnige 30 graden Celsius en Las Vegas verder stijgt naar een zinderende 44 graden Celsius. 90's hits. The only way radio can. Ooh, rainier.

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

2020 met NC Stone en Wish I Didn't Miss You. De beste muziekpinkjes van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse tens en de 20s. Dat zijn de ingrediënten van deze radioshow Muziekplezier. Waar we zometeen gaan kijken naar de Nederlandse weersverwachting. Tot die tijd op 1975. Ain't Nothing Changed met Billy Swan.

0: Weeroverzicht.
1: We beleven momenteel een aangename maandagmiddag, waarin de zon zich regelmatig laat zien tussen de stapelwolken door. Met een rustige noordwestenwind en een maximumtemperatuur van 20 graden verloopt de dag overal volledig droog. Dat is een prima basis voor de rest van de week, want de zomer doet er morgen een flinke schep bovenop. Morgen op dinsdag 16 juni klimt de thermometer namelijk in rap tempo omhoog naar een warme 24 graden. De wind trekt matig aan uit het zuidwesten en voert volop droge lucht aan, waardoor we wederom een dag voorgeschoteld krijgen met een prima mix van wolken en zonneschijn. Woensdag bereikt de warmte met lokaal 25 graden haar piek, al gaat dat wel gepaard met een licht stijgende neerslagkans. Onder een matige zuidwestenwind ontstaan er in de loop van de dag een paar verspreide, lichte buien. Maar er blijft tussendoor ook nog voldoende ruimte over voor de zon. De beste hits.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
2: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Ik zal doen en ik muziek plezier. Radio Zandvoort.

Tranen op de telefoon, tears on the telephone. Hot Chocolate 1983 hier bij Muziekplezier op deze maandag 15 juni 2026. Met onderweg Propaganda met de P Machinery. Maar eerst een product van eigen bodem van 25 jaar geleden. So glad you made it. Hier is Kane.

Kenda, Piri Machinery uit 1993. Met zometeen de hit in de verstaanbare taal. Tot die tijd gaan we terug naar 1979 met Queen en Crazy Little Thing Called Love.

0: in een verstaanbare taal.
1: We leven in een wereld die voortdurend in beweging is. Een complex web van ambities en verlangens waarbij iedereen onbewust streeft naar een vorm van dominatie over zijn eigen lot. Het is een universele waarheid dat we allemaal diep van binnen de behoefte voelen om orde te scheppen in de chaos. Om onze eigen koers te bepalen in een omgeving die ons vaak dwingt om ons aan te passen. We jagen onze idealen na in de loop van de wereld te kunnen kneden naar ons beeld. Vaak zonder te beseffen dat diezelfde drang ons juist kan isoleren van het moment zelf. Het is een strijd tussen noodzaak om vast te houden en de schoonheid van het loslaten. Terwijl we proberen onze invloed uit te oefenen op alles wat ons omringt, vergeten we soms dat de werkelijke kracht niet ligt in het heersen over anderen of onze omgeving, maar in het begrijpen van onze eigen plaats in het geheel. Het is een besef dat met de jaren komt. De wereld zal altijd blijven draaien, ongeacht onze inspanningen. En misschien is de grootste triomf wel om in je rust te kunnen komen staan. Want uiteindelijk wil iedereen de wereld overheersen.
0: Dit is de plaats in de originele taal.

hit en we staan maar het al. Gingen we terug naar 1985 met Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. En wil je het nog een keer nalezen? Het staat gepubliceerd op facebook.com/muziekplezier.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Iran zegt servicekosten te gaan rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Dat meldt een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze kosten komen naar eigen zeggen in de plaats van tolheffing en zouden in de overeenkomst staan die Iran met de VS heeft gesloten. Gisteren maakten beide landen bekend dat er een akkoord is bereikt over een staakt het vuren. Daarmee gaat de zeestraat van Hormuz weer open voor vrachtverkeer. Om Europese goedkeuring te krijgen voor haar zelfrijdende systeem heeft autofabrikant Tesla zelf gepubliceerde veiligheidsstatistieken aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer gegeven. Maar volgens verkeersveiligheidsonderzoekers gaat het om misleidende marketing. Sinds 10 april mogen Tesla-rijders in Nederland gebruik maken van de zelfrijdende functies. Dat zou volgens Tesla 10 keer veiliger zijn dan menselijke bestuurders, maar volgens experts klopt dit dus niet. Sayed A. heeft van de rechtbank in Den Haag 30 jaar cel gekregen voor de moord op zijn buurvrouw. De rechter noemt de moord een ijzingwekkende femicide. Het 38-jarige slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van haar 4-jarige zoontje. A. heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgeschoten in de portiek van hun woningen in Rijswijk. De vrouw had 5 dagen voor haar dood de politie gebeld omdat A. haar zou hebben mishandeld omdat ze geen seks met hem wilde. Een man die werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had tegen de 59-jarige René F. uit Schiedam 24 jaar cel geëist. Justitie zag F. als de opdrachtgever voor de moordaanslag. Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel in Roderijs op straat doodgeschoten. Zweekhorst werd waarschijnlijk aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde. Het weer. Het is droog met zonnige perioden en een zwakke noordwestenwind. Maxima 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Online

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
2: SNB.

Candy Staten, Young Hearts Run Free. En ik heb het eens uitgezocht, maar dit is met een heel groot orkest tegelijkertijd opgenomen. Geweldig is dat. Ja, ja. Dat is te horen hoor. Welkom bij Dekker Radio. Weer een uur lang oude en nieuwe klanken.

Dit noemden ze nou een eenmalige hit voor deze groep. De Ozark Mountain Daredevils. One Hit Wonder. Het verhaal over Jackie Blue. Maar ik draai niet alleen oude werkjes hoor. Ik heb ook wel nieuw werk klaarstaan. Hoor maar.

0: Vind je deze? Gek nummer. Uit 1973. Please and call an angel on Tuesday. Ik heb het helemaal ingestuurd. En ik heb het eens gevraagd. Ik kom wel eens een keer in een Italiaans restaurant en daar werken echte Italianen. Dus ik zeg, wat betekent Priest and Call an Ancient Anchuzo? Die stonden me aan te kijken alsof ze water zagen branden, want dat is geen bestaand woord in het Italiaans. Ook wel grappig eigenlijk. Adriano Celentano, mooie man.
1: Met de muziek van de jaren 70.

dagelijks te horen op de Amerikaanse radiostations. En bij Dekker Radio af en toe is Tony Joe White. Nummer 1968, dat is al lang geleden. Hè? Verhaal over Old Man Willis. Jawel, en deze kunnen we gewoon verstaan. Als je Nederlands verstaat natuurlijk. Bluff. Open je ogen. Zeker als je achter het stuur zit in een auto.

0: Bluff en open je ogen en op de achtergrond Ilse de Lange. Had je dat ook nog gehoord? Ja, ik heb goed opgelet hoor. Het is zo. Je luistert naar
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: En de stem van Donna Summer horen we nu. Met State of Independence. We gaan terug naar 1982.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De politie heeft vanochtend twee autodieven opgepakt op de Tongense straat in Eindhoven. Dat gebeurde met behulp van een politiehelikopter die boven de stad cirkelde. De eigenaar deed 's ochtends meteen aangifte nadat zijn BMW gestolen was. Daarna ging het snel. Agenten van de politie Eindhoven, team verkeer en hondengeleiders kregen de auto al snel in beeld en die werd daarna klemgereden. Er is een man opgepakt voor de juwelenroof in het centrum van Eindhoven februari vorig jaar. Alleen heeft de politie hem weer vrij moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, meldt de TD. De roof bij juwelier Pijnenburg aan de Demer leek wel op een filmscenario. De inbrekers wisten via een groot gat bij het pand naast de juwelier binnen te komen. Ze maakten tonnen aan sieraden buit. Anderhalf jaar later is er nog altijd niemand opgepakt. De juwelier heeft zelf 100.000 euro schade uit eigen zak moeten betalen. De politie zat gisteren in Eindhoven achter een motorrijder aan. Kwam omdat ze een melding kregen dat hij rondreed met een bivakmuts op en zonder kentekenplaat. De motorrijder ging er vandoor toen BOA's en agenten hem staande wilden houden. Maar tijdens de achtervolging ging de verdachte onderuit. Hij zette het daarna op een lopen en wist te ontkomen. Maar de motor heeft de politie in beslag genomen. Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de NVWA eerder dacht. Ook alle producten met gehakt zouden niet op orde zijn. Denk aan hamburgers, snacks en soepballetjes. En die moeten nu allemaal uit de handel. Omdat dit vlees wel verhit is, is de kans klein dat je er ziek van wordt. Eerder werd al opgeroepen om rauwe producten van de failliete vleesverwerker uit de handel te halen. De gemeente Zonnebreugel moet 67.000 euro aan rubberkorrels kopen voor de kunstgrasvelden van voetbalclub SBC. De KNVB heeft de drie velden afgekeurd omdat er te weinig infill op ligt. En juist die korrels zorgen voor grip en schokdemping. Alleen SBC heeft geen rekening gehouden met het aanvullen van de korrels en heeft daar dus ook geen geld voor. Daarom betaalt de gemeente het nu. En Strijp S krijgt er de komende jaren 6 nieuwe straten bij. 2 daarvan worden vernoemd naar oud-medewerksters van Philips. Het gaat om Maria Bogaars en Adriana van Buul. Ze waren namelijk de eerste vrouwen die in 1891 bij de gloeilampenfabriek in Eindhoven werkten. Ook een architect van Philips die meerdere fabrieken ontwierp. En de 2 natuurkundigen Heinrich Hertz en Willem Röntgen krijgen een eigen straat. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

comprends pas.

Tjonge, joh. Wat een geluidsdruk. Charlie Bliss, Calling You Out. Wat een druk nummer uit 2024. Ja, dat is nog niet zo lang geleden. Dan is dit wel heel lang terug, 1981. Dat hoor je ook aan het prachtige orkest. Met Denise Williams. En zij zegt, het is het geweten dat aan je knaagt. Maar dan in het Engels, it's your conscience.

In de jaren 80 mocht het wat kosten, want Denise Williams met It's Your Conscience zong dit met een compleet orkest. Een echt orkest, geen nep natuurlijk. Dus het kostte een paar centen, maar dan heb je ook wat. Arno nu, uit 1981, toch? Ja. Even kijken of je deze nog kent. Hij is oorspronkelijk van Stories. Maar in het Nederlands vertolkt door Bert Hering. En dan heet het Julie July.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen.

Boom Boom, een iconisch bluesnummer geschreven en gezongen door de Amerikaanse artiest John Lee Hooker. Uitgebracht in 1962. En die jaren 60 werd het sowieso een heel populair nummer, dankzij de Britse blues-explosie, waarbij bands als The Animals het nummer coverden. Ja, weet je, in 2026, ook het jaar van het wereldkampioenschap voetbal. En daar daar heb je ook altijd een opzwepende nummertje bij. Een nummertje muziek van dit keer Afrobeat, reggaeton en dancepop. Oftewel, kom op, geef alles, die van Shakira en Burna Boy.

Illusions. Van de band Monotronic, een band die zijn roots heeft in New York en Los Angeles en toch bekend staat om een mix van indie, rock, pop, elektronische muziek en wereldmuziek. Je weet, in de muzieksafari schuw ik absoluut grote tegenstellingen niet. Integendeel, ik zoek ze ook wel eens heel erg bewust op. Dat geldt ook voor het volgende item. Een lied op tekst van Michel van der Plas en muziek van Harry Bannink. Een lied gezongen door cabaretier Frans Halsema. Hij leeft helaas niet meer, maar heeft een heel mooi oeuvre achtergelaten. Het lied Kees. Vaak aangeduid als Verdomme Kees, is een van die meest bekende en aangrijpende luisterliedjes van die cabaretier Frans Halsema. Een lied als een groet, een indringende groet aan een goede vriend die precies een jaar geleden overleed.

gek toch hoe vlug dat went. Want God, je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier.

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws om.

You're My Heart, You're My Soul van de Duitse duo Modern Talking, zoals Thomas Anders en Dieter Bohlen, een nummer uit 1984. En het werd wereldwijd een groot succes met meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren. Ja, of dat ook voor het volgende nummer geldt, het was wel een hele grote hit in het jaar 2020. Een hit voor de formatie Direct. Of er 8 miljoen exemplaren zijn verkocht, dat weet ik niet. Dat waag ik te betwijfelen, maar een hit was het zeker. Soldier On van die Haagse band, een nummer over, over doorzettingsvermogen, moed, het dragen van een persoonlijk levensverhaal en ook de moed om op te vallen in de wereld.

Dale Crover, een Amerikaanse zanger, muzikant, bekend als drummer van de experimentele grunge sludge band The Melvins. Gaat ook wel eens op de solo tour, zoals je zei, hoorde nummer Dowsing Rod, van hem gezongen. Nu dat je weg bent, het is een lekker zomersingeltje van de populaire Belgische zangeres Camille Dons. Nou, verder niks over vertellen, gewoon lekker luisteren en wat mij betreft lekker meezingen.

Ja, het lied de enige van de Nederlandse zanger en rapper Antoon. Lekker vrolijke zomerse poptrek. En wat mij betreft de perfecte opwarmer voor festivals. Waar en wanneer dan ook. De cover van The Sound of Silence door de Amerikaanse metalband Disturbed uit 2015. Een toch wel een geprezen rockballad hoor. En dat is toch wel bijzonder, want het gaat over het folknummer van Simon & Garfunkel uit 1964. En zij bouwden het op een eigen manier op. En niemand verwachtte dat een ruige metalband, bekend van allerlei beukende nummers, een gevoelige klassieker zou coveren.

Language of Love. Lekker popnummer van Gloria Estefan uit het jaar 1991 was dat alweer. Nu een zeer persoonlijk en autobiografisch nummer van Roxanne Hazes, Tranen in een gift shop. Het nummer gaat over het heimwee en de herinneringen aan haar vader André Hazes. En het is geïnspireerd op een reis naar Amerika die ze eerder maakte met haar broer André en hun gezinnen. Ze bezochten toen de plekken waar ze als kind vaak met hun vader kwamen, onder andere die gift shop.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Bij een volgende pandemie zal gebrek aan personeel opnieuw een probleem vormen, waarschuwt intensive care arts Diederik Gommers de parlementaire enquêtecommissie. Opleidingen voor de intensive care duren 18 maanden, dus bij het begin van een pandemie extra mensen scholen gaat niet helpen volgens hem. Opgeleide mensen moeten bovendien blijvend op een IC aan het werk om hun kennis niet te verliezen, dus ze kunnen ook niet op andere afdelingen werken buiten de pandemie om. De EU is nog niet van plan om de sancties op Iran te verlichten, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zonder gedragsverandering kun je de sancties voor het schenden van de mensenrechten en voor massavernietigingswapens volgens haar niet opheffen. De Verenigde Staten en Iran hebben overeenstemming gevonden over het staken van hun oorlog, waarbij Iran ook het intrekken van internationale strafmaatregelen zou zijn voorgespiegeld. De Britse regering mocht de actiegroep Palestine Action verbieden door het te bestempelen als terroristische organisatie. Dat oordeelt het gerechtshof in Londen. De groep wordt hiermee gelijkgesteld aan terroristische organisaties als IS en Al-Qaeda. Lidmaatschap kan 14 jaar gevangenisstraf opleveren. In februari oordeelde een lagere rechter nog dat het verbod buitenproportioneel was. De actiegroep zegt naar het Hoge Rechtshof te stappen. En meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat er stukjes blauw plastic in het voer zijn gevonden. Na Albert Heijn en Jumbo waarschuwt ook Lidl voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. De producten zijn allemaal afkomstig van partner in Petfood NL, de Nederlandse vestiging van een groot internationaal bedrijf in huisdiervoeding. Het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht toenemende bewolking met vanuit het westen kans op een bui. Morgen iets warmer met wat neerslag, later ook veel zon. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Je luistert naar de Muziek Safari.

was toch een heerlijk rustig begin van het tweede deel van de muzieksafari, ja. Sarah Nona, This Is All I'll Be. Goed, we gaan lekker verder waar we gebleven waren. In het eerste uur fijne muziek draaien. En ik ben blij dat je er ook weer bij bent, ook in dit tweede uur. Verder met Rollercoaster, de grootste hit van de Nederlandse singer-songwriter Danny Vera. Kwam uit in 2019. Was toch een mooi jaar ook voor hem, want in 2019 kwam hij binnen op nummer 4 in de top 2000. En dat was destijds de hoogste binnenkomer ooit. En in 2020 werd er nog eens eventjes heel dunnetjes over gedaan. Stoot hij door naar de felbegeerde nummer 1 positie op deze iconische lijst. Nou, hoogste tijd om hem weer te draaien hier in de muzieksafari.

Fight Rudder Copeland, een soulnummer uit 1968 alweer, gezongen door Etta James. En ja, een lied over liefdesverdriet, jazeker, waarin de zangeres bezingt dat ze liever blind wordt dan haar geliefde bij een ander te zien. Nou, dat gaat mij wel weer een stapje verder, maar goed, het is haar lied, haar song, en daar zal ze dus wel ongeveer achter staan. Repeat It, een resultaat van een samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Dat nummer werd trouwens al in 2014 opgenomen, beste mensen. Maar het heeft maar liefst 12 jaar op de plank gelegen. Het had te maken met allemaal zakelijke labelproblemen. Nou, daar zullen we ons verder niet mee vermoeien, want dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Maar deze song trouwens wel.

Het nummer Think van producer en beatmaker Vanilla. Een ja, hoofdzakelijk relaxed instrumentale hip-hop track, maar verstopt toch ook wel wat gezongen dingetjes erin. Maar dat is heel erg op de achtergrond, hoor, zoals je zojuist hoorde. Ja, weet je, een lekker nummer, perfect voor de achtergrond of voor een hele relaxte dag kun je dat heerlijk draaien. Goed, Nederlandstalig nu in de muzieksafari. Het lied Mama, waar ben je nou van Gerrit Joling? Ja, heel persoonlijk een emotionele ballade uitgebracht als eerbetoon aan zijn overleden moeder Jannie Joling van Dorp. En dat lied ontstond na een emotioneel moment in zijn docu-soap Only Joling, waarin Gerrit de as van zijn moeder uitstrode voor de kust van Curaçao.

Sebastase, Una Canzone, een van de meest bekende nummers van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti. Weet je waar het lied over gaat? Het zou best kunnen dat je die weet hoor, ik heb het ook heel lang niet geweten. In dit nummer zingt Ramazzotti over de vraag wat er zou gebeuren als één liedje genoeg zou zijn om de wereld te verbeteren of de mensheid meer liefde en begrip bij te brengen. Nou, ik heb wel een aantal mensen noemen die dat liedje maar eens heel goed moeten gaan beluisteren. Maar dat politieke praatje laten we nu maar even achterwege hier in de Muziek Safari. We gaan verder met de Maxi Safari. Het legendarische nummer Ain't No Mountain High Enough werd in 1970 door Diana Ross uitgebracht als haar eerste grote solo nummer. Een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Het origineel is een duet uit 1967 van Marvin Gaye en Tammy Terrell. De versie van Ross is totaal anders gearrangeerd. Van een, kun je zeggen, up-tempo duet naar een heel dramatisch meesterwerk.

Nou, dat was het dan voor deze week. De Maxi Safari, Diana Ross. Ain't no mountain high enough. Geen berg kan ooit te hoog zijn om wat dan ook te overwinnen. Kort gezegd komt het daarop neer. Live Your Life, van de in Virginia geboren en door Patti LaBelle gecoacht zangeres Miracle Thomas. Een lekker R&B soul track nummer. Het werd uitgebracht niet zo erg lang geleden en geproduceerd in samenwerking met de Duitse producer en artiest Rob Hart. Laat maar eens gaan luisteren. Miracle Thomas.

Edge of Desire van de Britse producer Jonas Blue. Je zou vragen, misschien wat valt te lachen. Na nou, vergat de schijf van de microfoon open te zetten, zat er te praten terwijl er nog niks te horen was. Vandaar. Nou, Jonas Blue en de Braziliaanse producer Malai, vorig jaar een enorm hit op diverse festivals. En ook een enorme streaming hit met 100 miljoen streams. We gaan eens even weer Nederlandstalig doen, beter dan goed. Een ja, vrolijk popsong, feel-good single van de Vlaamse zanger Kerry Hagger. Het nummer gaat over bijzondere personen in je omgeving die er altijd voor je staan.

0: 76-jarige ondernemer. Twee pleegvaders uit Den Bosch zijn veroordeeld voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons en hun hond. Ze kregen 502 dagen cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, plus een taakstraf van 240 uur. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de twee niet terug de gevangenis in. Volgens de rechtbank hadden de mannen al seksuele plannen voordat de jongens bij hen kwamen wonen. Ook maakten en verspreidden ze seksueel beeldmateriaal van de kinderen. De pleegkinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. En de marathon van Sneek dreigt opnieuw niet door te gaan. De gemeente Zuidwest-Friesland heeft de vergunning voor komend weekend ingetrokken, omdat het EHBO-plan werd opgesteld door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. Zo'n 3000 lopers weten daardoor nog niet of ze kunnen starten. De organisatie zegt dat er geen signalen waren dat er iets mis was. Mogelijk gaat de Sneker Marathon door met een nieuwe EHBO-partij. Vorig jaar werd het evenement afgelast vanwege de hitte. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium.

0: Eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: Ja, en ondertussen, als je ingetuned bent gebleven, dan ben ik er nou eindelijk. We hadden gewoon hier een dikke technische storing. Het is nu bijna een half uur later. Nou, ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen er niet meer zijn. Misschien hebben jullie door zitten luisteren naar de muziek die non-stop stond. Enfin, ik heb nu twee hele oude programma's gedownload. 2001 of zo, dus ik heb geen idee wat we gaan draaien. Je luistert naar Caribisch Carousel, dit is Radio Zonnebreugel en ik ben Marion Del Prado.
1: Señores.

Ja, in Guatemala is het wel een slechte zaak. Ik had een heleboel voorbereid en afijn, we gaan er maar gewoon iets van maken. Ik ben de afgelopen 10 dagen in Kroatië geweest, in Rovinje. In een heel groot Salsa Summer Festival, eigenlijk een van de grootste. En daar had ik wat over te vertellen en had ik ook nummers bij uitgezocht. Maar dat gaat dus nu mis, dus het wordt alleen een beetje vertellen tussendoor. En muziek heeft destijds Wilbert samengesteld, dus zal vast.

van Manolito y su Trabuco. Ook een van de grootste Cubaanse orkesten die er is. Met hem speelde Emilio Fernández.

Hij was 7 minuten, dus ik ga een beetje naar de achtergrond schuiven. Nou, als je net ingetuned hebt, we hadden weer een vette technische storing. Dus ik kwam helemaal niet door om 7 uur. Inmiddels wel. Ik heb ook al een paar berichtjes van mensen gehad. Die dachten van, hey, dit is een ander programma. Nou, ik hoop dat ze zijn blijven luisteren. Sommigen appen me dan ook en dan kan ik het corrigeren. Inmiddels ben ik dus wel weer met Caribisch Carousel er. Ik kan niet mijn voorbereide playlist spelen die ik had gedaan. Want Spotify is ook vervelend aan het doen. Dus nu heb ik een programma van Wilbert gedownload van 2001. En toen bereidde hij alle muziek nog voor die we in het programma draaiden. Ik heb dus geen idee wat er gaan komen. Ik zie gewoon teksten en titels. En nou, sommige ken ik en sommige niet. Maar we gaan ervan genieten. Even kijken. De volgende is een van Mark Anthony. Oh ja, dat is een mooie. Ik zag een van zijn laatste nummers en dat is een bolero weer. Maar die zal ik nog wel eens een keertje draaien. Dit is een oudje

En ja, ik zei het al, ik ben 10 dagen in Rovinje geweest. Dat stond eigenlijk nog op mijn lijstje. Rovinje is in Kroatië. En daar is altijd een Croatian Summer Salsa Festival. Het is mega groot. Daar komen de allerbeste dansers. Er komt uit de, qua shows en zo. Er komt uit de hele wereld komen de bezoekers. Er is een mega groot programma met workshops die je kan volgen. Er zijn poolparties. Er zijn een aantal live concerten. Dit jaar was het van Los van Van en Toen Barkin op het plein. En ik was eigenlijk best wel verbaasd, want de Cubanzaal is gewoon super, super vol. En nou, zo moeilijk als wij hier in Brabant opkomen met Cuban, nou, wereldwijd is dat dus helemaal niet zo. En ik vind het een aanrader. Het is, ik zou er met een groepje mensen naartoe gaan, maar ik heb ook mensen gesproken die met een vriendin er naartoe zijn gegaan. Ik was er ook met een klein groepje. En nou, ze hebben hartstikke veel gedanst. Ik heb wat minder veel gedanst, maar dat ligt denk ik een beetje aan mijn leeftijd en dat ik niemand durf te vragen. Het is dansen, dansen, dansen, dansen. En op het strand, je kan op het strand zitten bij die poolparties. Je kan op die poolparties de hele middag dansen. Nou, ik zal er straks nog wat meer over vertellen. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan de volgende doen. Die. Ik zei het al, ik heb geen idee wat deze playlist is. Ik heb hem van mijn drive afgepakt en hij is uit 2021. En ik lees hier dat dit een medley is van Boleros.

Boleros. En die kwamen na de danson, als je een beetje de muziekhistorie terugkijkt. En vanuit de boleros kwamen de bachata's en de som. Nou, en dan wordt het allemaal sneller. Ik zei het al, mensen die net ingetuned hebben, ik zit van een playlist te draaien van 2011. Die is van Wilberts, heeft die destijds in elkaar gedraaid. We hadden een technische storing in het begin van het programma. Daardoor doet mijn Spotify niet, en onder andere. En moet ik maar gewoon in het wilde weg draaien. Nou, afijn, ik was aan het vertellen over Rovinje. Dat is zeer de moeite waard om naartoe te gaan. Rovinje is gewoon een heel leuk havenstadje. Het is perfect voor shoppers. Allemaal van die leuke kleine winkeltjes met snuisterijen, maar ook met mooie kleren. Schoenen, tasjes, alles kan je er krijgen. Je kan er lekker eten om het haventje heen. Ik vond het niet extreem duur. Maar je kan natuurlijk, als je in een appartement zit, kan je gewoon naar de supermarkt en daar je spullen halen en dan gewoon samen ergens op het terrasje gaan eten. Zoiets is dan wel goedkoper. Voor de rest, geweldige organisatie. Speelt zich af in een hele grote oude fabriek. Een tabaksfabriek. Die hele grote ruimtes heeft. Dus al die genres hebben gewoon een ruimte. En ik moet zeggen, het was wel heel erg vol. En weet je, wat er gebeurde was dat 's middags iedereen naar die poolparties ging of aan het strand ging zitten. Nou, voordat je dan thuis bent en gegeten en gedoucht hebt, is het inmiddels dus, en eten, dan is het inmiddels toch alweer 11 uur. En die feesten die begonnen eigenlijk pas zo tegen 2-3 uur. Dan kwam iedereen nog. Dus het is, je moet eventjes gewoon er doorheen. En een beetje minder slaap. Maar goed, ik ben niet naar alle feesten geweest en waar ik wel naartoe geweest ben, daar heb ik heel erg van genoten. De volgende gaat even worden een... ben heel benieuwd hoor. Dit wordt het. En dan gewoon aan. Ja, nou even dit doen. Het lukt wel als ik maar gewoon even wat aan een paar knopjes schuif. Salsa en el callado.

in 2021 werd er nog van albums gedraaid. Ze hadden nog niet zoveel digitale muziek. Salsa aan El Callao heette dat album. En die zanger is Mel Martinez met Puerto Rico a Salsero. Even kijken, door alles gedonder zijn we onderhand ook alweer in de laatste 7 minuten van het eerste uurtje. Dus ik moet straks gaan overschakelen naar de automaat voor het nieuws. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren na 8 uur, want dan ben ik er nog terug met een uurtje Caribisch Carousel. Nog eentje. 6, 2, nou misschien nog 2.

Ja, ik denk dat we met deze tribute in Colombia terecht zijn gekomen met veel cumbia. Een beetje, ze hadden het ook nog over een band in Venezuela, tribute a Los Blanco. Nou, deze is nog 2 minuten en dan een klein stukje van het volgende nummer. En dan ben ik er na de klok van 8 uur weer. Tot zo.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Rusland zit vermoedelijk achter de brandstichtingen die vorig jaar waren gericht tegen de Britse premier Starmer, dat meldt de BBC na eigen onderzoek. Bij die branden werden twee voormalige woningen van Starmer en een auto die ooit van hem was beschadigd. Twee mannen zijn door een Londense jury inmiddels schuldig bevonden aan de brandstichtingen. Ze kregen volgens de BBC hun opdrachten via Telegram van een jonge Russische diplomaat. Moskou heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De VS en Iran hebben een principeakkoord digitaal ondertekend om hun conflict te beëindigen. Dat zei president Trump tijdens de G7-top in Evian-le-Bain. Volgens hem gaat de straat van Hormuz deels open en is de vaarroute vrijdag weer volledig toegankelijk. Ook zou Iran hebben ingestemd met strenge afspraken om te voorkomen dat het land nog kernwapens ontwikkelt. Vrijdag is de officiële ondertekening van het akkoord in Genève. De volledige tekst van de overeenkomst wordt later deze week openbaar gemaakt. En Speelstad Rotterdam, het nooit geopende pretpark van ondernemer Henny van der Most, laat een schuld van bijna 50 miljoen euro achter. Zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van het park. Het terrein werd eerder dit jaar geveild voor 6,5 miljoen euro, maar het was lang niet genoeg om de schulden af te lossen. Van der Most noemt zichzelf de grootste schuldeiser omdat hij via andere bedrijven veel geld in het project stak. Er ligt inmiddels ook al beslag op het landgoed en de woning van de 76-jarige ondernemer. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
9: I have a dream that one day...

0: created me.
1: Ja, dan ben ik weer het tweede uurtje van Caribisch Carousel bij Radio Son en Breugel. Ik ben er tot 9 uur en ik vertel straks wel waar we dit uurtje nog een beetje over gaan hebben.

0: Michael Stewart's.
1: Not
0: en de mensen die naar het eerste uurtje hebben geluisterd, die weten dat ik vanaf een playlist speel van 2021. Die heeft Wilbert destijds nog voor ons samengesteld. Ik had een technische storing en daardoor kon ik helemaal niet op Spotify. En ik had een heel playlist natuurlijk voorbereid met al mijn gehoorde dingen in Rovinje waar ik geweest was. Nou, nu sta ik zelf ook verbaasd van de muziek die ik aan het draaien ben. Want 2011 weet ik echt niet meer wat we toen naar buiten hebben gebracht. Afijn, een mooie muzieklijst denk ik. Mooi gevarieerd. En ik denk dat de volgende een bachata is. Even kijken. Ja.

Ja, een bachata hit uit 2021. Nou, ik had in het eerste uurtje ook al wat verteld over Rovinje. Erg de moeite waard om naartoe te gaan. Het is wel heel groot. Het is gewoon een van de grootste salsa festivals in Europa. En daardoor heel veel mensen. Maar goed, ik zei het al, als je met een clubje mensen gaat, dan zal het helemaal prima zijn. Het is goed vertoeven in het stadje. Je zit vaak in het is allemaal van die kleine straatjes. En dan zitten die appartementen, die zijn tegen die berg opgebouwd. Dus wij hadden ook de tweede verdieping. Moesten onze koffers wel even laten brengen. Maar prachtig appartement. Ik denk dat er een heleboel van die appartementen te huur zijn als je wil gaan. En ik heb ook mensen gesproken die met twee vriendinnen waren, die gewoon prima naar hun zin hebben gehad en lekker gedanst hebben. Even kijken, er waren grote sterren qua shows. Michael Fontes natuurlijk met Bercy Cortez. Jorge en Indira waren er. Er was Yushimi Moya Rodriguez. Nou, echt allemaal de grootste van de grootste. En dat maakt zo'n festival ook wel met heel veel status, vind ik. Heel veel workshops. Echt, je kan kiezen uit alle workshops die je wil. En wil je dat niet, dan ga je gewoon lekker naar het strand. En dan ga je op het strand liggen. Even kijken, de volgende zou een salsa moeten zijn. En dat wordt dan deze. Met dank aan Wilbert, die in 2021 deze

Ja, en dit is echt Wilbert muziek. Die hield van tempo. En mensen die niet weten wie Wilbert is. Wilbert was mijn radiomaat tot een jaar geleden. Wij deden dit programma altijd met z'n tweeën. Hij is een Bonaireaan. Hij woont inmiddels op Bonaire. Hij heeft ook inmiddels zijn eigen radioprogramma. Ook Caribisch Carousel. Vanavond om 7 uur lokale Bonaireaanse tijd. En ja, Wilbert, we hielden van die Descargas midden in die nummers met piano's en andere muziekinstrumenten. En zoals ik al zei, toen draaiden we allemaal nog van MP3's en van CD's. Ja, en als ik aan Wilbert denk, ik ben met hem ook samen Skifit begonnen. Skifit Salsa Sunday. En die is binnenkort weer, die is 21 juni. We hebben een leuke, grappige workshop met Rueda Bachata en twee super DJ's, DJ Nani en DJ DJ. Dus het wordt een hele leuke avond. We hebben alleen dat weekend wel heel veel concurrentie van andere feesten in de regio. Maar goed, dat zal de pret niet drukken. Ons feest is gratis. Je kunt er terecht van 4 tot 10. En van 4 tot 5 is de workshop, dus je bent van harte welkom. Even kijken, de volgende. Ik zag het al. Ik kan een beetje de titels lezen in het programma. Alexander en Monchi, Monchi en Alexandra. Nog actief.

Ja, Montje en Alexandra. Die zijn een bepaalde periode heel erg populair geweest. Ze zijn uit elkaar, dus je vindt af en toe nog nummers terug van alleen Alexandra, geloof ik, samen met iemand. Maar dat was een fijn duo qua bachata. Even kijken, ik zei het net al, 21 juni hebben we dus onze Skifit Salsa Sunday weer. Dat speelt zich altijd af bij Skifit in Noord-Woensel. Is gezellig, is gratis. En deze keer hebben we twee super DJ's. DJ Nani, die is wat Cubaans getint. En DJ, die is wat meer de bachata kant. Dus voor iedereen wat. En er is een leuke, open, makkelijke workshop Rueda Bachata door Kim en Lenny. In ieder geval, even kijken, wat wilde ik nog meer vertellen? Ja, daarna gaat het natuurlijk een beetje hard. Als je elk weekend een beetje om en om doet. 26 tot 28 juni is er het Rueda Festival in Ede. Dat is Nederlands erg bekend. Rueda-liefhebbers zijn daar verzameld. Er worden hele leuke workshops gegeven. En we blijven er altijd slapen. Want van Eindhoven naar Wageningen rijden is gewoon een beetje te ver. Dus mocht je daar niks van weten, dan zoek dat gewoon even op internet. Het is een erg leuk festival. Zeer de moeite waard ook. De volgende is Tito Nieves met Danielle Darcourt. Je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zonnebreugel en ik ben Marion Dobrado.

0: Cura.
1: Ja, mooie nummers zijn dat. Tito Nieves samen met Danielle Darcourt. Je had vele Tito's in die tijd. Tito Nieves, Tito Puente. En er was ook een Tito Rojas. En de volgende is een tribute voor hem, een homenage. En dat is gemaakt door Septepto Acaré Combinización de La Habana en Caribe Orchestra.

Ja, Septepto Accaré, daar heb ik een hotshot van gehad een paar maanden geleden. Ik vind dat een geweldige band. Dit was nog een paar jaar geleden, maar nu hebben ze een tributes album gemaakt met allemaal bekende nummers van bekende artiesten. Maar daar blijkt, het album is een tribute aan de schrijver van al die nummers. Dus mooie nummers van Mark Anthony. Nou, ga maar eens op zoek op Spotify. Even kijken, de volgende is eentje van Romeo Santos. Romeo Santos en Prins Royce zijn 12 juli in Den Haag. Dan is het een Zuiderpark, is een openluchtconcert. Dat is natuurlijk zeer de moeite waard. Deze twee hebben ook samen een album gemaakt, Better Late Than Never. Mooie nummers heb ik ook als tribute, als hotshot gehad een paar maanden geleden. Dus ja, dit is een oud nummertje van Romeo. En het heet Corazón Herido.

Nou, ik vind het niet het mooiste nummer van Romeo Santos, maar goed. Zoals ik al zei, wegens de technische storingen ben ik van een oude playlist aan het draaien. En ik had wel het idee dat het een bachata was, maar... Ik hou van ietsje snellere bachatas.

mocht je niet weten hoe dit programma heet, het is Caribisch Carousel bij Radio Zonnebreugel. En ik ben Marion Noprano. Ik ben er tot 9 uur, elke maandag van 7 tot 9. De volgende wordt een gokje. Dat is van Ozuna en featuring Camilo. Ik ben heel benieuwd. Als ik niks vind, dan zet ik me gewoon uit en dan komt er een ander nummer.

Ja, een beetje reggaeton of cubaton. En dan langzaam, dat kan dit programma nog wel hebben, denk ik. En kan Zonnebrugge ook nog wel hebben. Ik heb het vaak gezegd, ik draai niet heel veel snelle muziek, omdat Zonnebreugel gemiddeld wat oudere inwoners heeft en dit natuurlijk toch de lokale omroep van Zonnebreugel is. Ja, afijn, het is 20:41 heb ik hier op de klok staan. Dus dat houdt in dat we nog een groot kwartiertje te gaan hebben. Ik ben heel benieuwd wat de playlist nog voor ons in petto heeft. Er zijn behoorlijk veel agenda-sites waar je kan kijken naar welk feest je gaat. Ik zal er zo meteen een paar van opnoemen. Laten we eerst nog maar even wat muziek doen. En dat is een nummer van Gilberto Santa Rosa en José Alberto El Canario.

Ja, en ondanks dat ik de weg er maar toe heel mooi vind, het snelle dansen, het showdansen, noem maar op, ervaar ik zelf dat uiteindelijk op de muziek dansen met gevoel in connectie hetgeen is wat uiteindelijk overblijft. En ene nummer is dan meer geschikt voor dan

0: Mazacote. ¡Kachimbo!
1: Willemo! Ik had het geluk afgelopen 10 dagen om op te trekken met iemand van 16 jaar. En dat is toch echt wel heel erg leuk, die onbezorgdheid. En het feit dat je gewoon nog helemaal aan je leven begint. Ik vond het weer heel erg inspirerend. En mijn kinderen zijn zelf 30 en 35, dus dat is alweer een leeftijd verder. Geven me ook heel veel inspiratie, maar ik heb niet zoveel meer te maken met kinderen van 16, 17, pubers en zo. Dus het was heel fijn. Even kijken, de volgende is, we zitten op 47, 20 uur 47, dus nog snel. Even kijken. Ik weet niet precies wat dit is. Ik denk een merengue. Want hij is van Olga Tañón en Jay Wheeler. We gaan het horen.

gaat een beetje over het vergeten van allerlei mooie dingen die dan pijn doen. Maar liefde is mooi. Alleen als je het los moet laten, dan gaat het pijn doen. Enfin, we zitten in de laatste 9 minuten van Caribisch Carousel Radio Zonnebreugel. Ik zou nog even wat vertellen over die agenda's. Er is gewoon een hele bekende agenda. Dat is... dan ben ik het weer kwijt. Ja, hier. Latin World... Waar ben je? Want anders haal ik ze allemaal door de war. Je hebt www.salsa.nl. Daar kan je heel veel vinden van feesten door heel Nederland heen. Je hebt www.latinworld.nl. Ook daar staat heel veel op. Salsa.datavies.nl. De agenda.salsaloffers.be. Want België, Zuid-Nederland en België hebben wel allebei agenda's die een beetje elkaar overlappen en dus niet zo ver rijden. En je hebt www.desalsagids.nl. Nou, dat zijn een beetje zo de agenda's waar je doorheen moet bladeren. En dan kom je uiteindelijk wel alle feesten tegen. Niet alles staat op elke agenda. Maar alles staat wel op al die agenda's. We gaan de laatste 8 minuutjes in. Er wordt nog een mambo van Alfredito Linares. Dan ga ik straks het programma uit. Misschien nog even afscheid. Tot zo.

daarmee met het volgende. Nee, dit volgende nummer gaat ook nog net. Gaan we de laatste minuten in van Caribisch Carousel Radio Zon en Breuvel. Nou, dank jullie wel voor het blijven luisteren naar deze zeer geïmproviseerde aflevering. Met een playlist waar ik zelf ook weer helemaal vernieuwd door werd. Dus, maar volgende week hopelijk beter. En ik hoop jullie te zien 21 juni bij Skifit. Gratis dus. En voor de rest, bonsoir. Ik hoop dat het voetbal allemaal gezellig blijft. En tot volgende week.

0: Zon en Breugel 107. En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Radio Nieuws met het radionieuws. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Vliegtuigpassagiers in de EU krijgen vanaf volgend jaar waarschijnlijk meer duidelijkheid over hun rechten. Volgens een nieuw akkoord wordt handbagage gratis. Passagiers mogen kosteloos een persoonlijk item en een kleine rolkoffer tot 7 kilo meenemen. Ook houden reizigers bij 3 uur of meer vertraging recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De compensatieregels blijven grotendeels gelijk aan de huidige wetgeving. Luchtvaartmaatschappijen zeggen dat die nieuwe regels de ticketprijzen mogelijk opdrijven. Autofabrikant Tesla zou de Nederlandse RDW misleidende cijfers hebben gegeven over de veiligheid van zijn zelfrijdende systeem. Dat meldt persbureau Reuters na eigen onderzoek. Met die statistieken probeerde Tesla goedkeuring te krijgen voor auto's met het full self-driving systeem. Maar de cijfers waren gebaseerd op oneerlijke vergelijkingen en gaven een te positief beeld van de veiligheid. De RDW verleende in april als eerste EU-land toestemming voor het systeem. Tesla heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Kunstenaar, schrijver en televisiemaker Wim T. Schippers is afgelopen woensdag overleden, 83 jaar oud. Hij sprak jarenlang de stem in van Ernie en Sesamstraat en is vooral bekend van vernieuwende programma's als de Barend Servet Show, de Chef van Oekel Show en het radioprogramma Ron Flon Flon. Wim T. Schippers begon in de beeldende kunst en groeide uit tot een van de invloedrijkste cultuurmakers van Nederland. Tot op hoge leeftijd was hij nog actief als kunstenaar, schrijver en theatermaker. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: kleine boeren en truckers.
1: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl. Around here.

We trappen de show af met een flinke dosis rauwe energie, rechtstreeks uit Idaho. We duiken diep in het werk van een reizende ster die de traditionele country een flinke schop onder de kont geeft. Daarnaast hoor je een bonte verzameling van weemoedige ballads, stevige rootsrock en tijdloze klassiekers. Prachtige verhalen, verpakt in muziek. We openen dit uur met een krachtig drieluik van Colby Acuff, de getalenteerde singer-songwriter uit Idaho, die bekend staat om zijn authentieke en ongepolijste outlaw-sound. Met Dead Men Tell No Tales zette hij direct een mysterieuze stoere toon neer die je meezuigt in zijn muzikale wereld.

Op Play for Keeps horen we zijn vastberadenheid verpakt in een strakke, energieke productie die de essentie van moderne honky-tonk perfect vangt. Tot slot brengt Long Howling Blues de weemoed van het leven onderweg tot leven met zijn doorleefde stemgeluid. Colby Acuff bewijst met deze selectie dat hij een van de meest spannende en oprechte country-artiesten van dit moment is.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met We Ride It Down een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, iets wat duistere instrumentatie roepen direct het beeld op van een klassieke rauwe westernfilm. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en gothic Americana.

Met Ponderosa Pine neemt Charlie Marie ons mee naar de gouden tradities van de klassieke country. Haar heldere, loekzuivere stem doen onmiddellijk denken aan legenden uit de geschiedenis van Nashville. Maar haar benadering blijft fris en modern. Het nummer ademt een sfeer van nostalgie en natuur, versterkt door prachtig gitaarwerk en een heerlijk ontspannen ritme.

0: de original van deze week.
1: Los Lobos brengt met Will The Wall of Survive een herkenbare mix van rock, folk en Tex-Mex. Dit tijdloze nummer uit de jaren 80 heeft nog niets van zijn glans en relevantie verloren. Het is een absolute klassieker die herinnert aan de overlevingsdrang van de muzikant en nog altijd heerlijk uit de luidsprekers kan.

Johnny Delaware trakteert ons met Crystal Ball op een dromerige en weemoedige indie roots track. Het nummer blinkt uit door zijn rijke tekst, waarin zwevende gitaren en een dwingende baslijn prachtig samenkomen. Delaware reflecteert in de tekst op de onzekerheden van de toekomst en het verlangen naar antwoorden in het leven. Gotta

Het legendarische moeder-dochter duo The Judds. Rockin' with the Rhythm of the Rain is een heerlijke swingende country poptrack die begin jaren 80 alle hitlijsten bestormde. De perfecte harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het onmiskenbare handelsmerk van deze feel-good klassieker. Zelfs de meest gure regenbui wordt met dit aanstekelijke ritme een reden om vrolijk mee te doen.

Lolly Lee brengt met haar weemoedige titeltrack Everything Spins een prachtig, kwetsbaar stuk Americana ten gehore. Haar warme en doorleefde stem zingt over verlies, de constante beweging van het leven en het vinden van je eigen balans. De subtiele begeleiding van akoestische instrumenten en sfeervolle snaren geeft het nummer een diepe emotionele lading.

In het blokje Made in Holland brengen we vandaag een speciaal en emotioneel eerbetoon aan de onlangs overleden muzikant Peter Hill. We horen zijn talent als instrumentalist in San Antonio Rose, waarmee hij de onvervalste western swing tot leven wekt. Daarna vieren we zijn nalatenschap met de formatie Savannah, de topband, waarvan hij de trotse oprichter was, in Love's Gonna Live Here Again.

0: Made in Holland.
1: We sluiten het eerbetoon af met Texas Renegade en het nummer Good at Goodbye. De band waar hij eveneens als gewaardeerd muzikant zijn ziel en zaligheid in legde. Peter Hill was een reus in de Nederlandse country scene en we zullen zijn vakmanschap noden missen.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Met Bloodhound levert Levi Foster een rauw en gitzwart stukje country blues af, dat door merg en been gaat. De hypnotiserende lome aanpak en de bezwerende stem van Foster creëren een broeierige, haast tastbare sfeer. Het nummer ademt de mysterieuze sfeer van Amerikaanse moerassen en achterbuurten uit.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi brengt met het indringende Nobody's Coming een flinke dosis dramatiek naar de studio. Haar krachtige stem en de meeslepende, iets wat te duistere instrumentatie roepen direct een intense en mysterieuze sfeer op. Het is een strijdvaardig nummer dat perfect balanceert tussen alternatieve country en rauwe gothic Americana.

John R. Miller staat bekend om zijn poëtische teksten en brengt met The Tollbooth weer een prachtig staaltje vakwerk. Zijn nuchtere, iets wat laconieke zangstijl past perfect bij de slimme observaties over het dagelijks leven en reizen in de marge. De muzikale omlijsting is subtiel en herbergt een heerlijke, lome aanpak die perfect past bij Millers unieke folk- en countrystijl.

We sluiten het eerste uur af in stijl met David Massey en zijn sfeervolle nummer Pretty Summer Day. Het nummer roept herinneringen op aan lome, warme zomerdagen die langzaam overgaan in de koelte van de avond. Een teder sluitstuk dat de luisteraar perfect voorbereidt op wat er in het volgende uur gaat komen. Blijf vooral luisteren, want in het tweede uur hebben we onder andere een eerbetoon aan de Judds, prachtig werk van de koningin van de country Dolly Parton, en stellen we het nieuwe talent Colin Nash aan u voor.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. De Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezing in meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Premier Jette houdt zondag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Zij werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. En de Oekraïnse regering noemt de start van de EU-toetredingsgesprekken een belangrijke mijlpaal in het proces richting lidmaatschap van de Europese Unie. Volgens vicepremier Kaczka is EU-toetreding een droom van de samenleving en ook een veiligheidsgarantie. Hongarije blokkeerde het proces lange tijd, maar heeft die blokkade inmiddels opgeheven na afspraken over de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De verwachting is dat Oekraïne op zijn vroegst eind 2028 lid kan worden van de EU. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
11: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Het tweede uur opende spectaculair en energiek met het dynamische duo Grey Delisle en Les Green en een knallende track Go Go Go. Dit nummer is een vurige mix van vintage rock'n'roll, rockabilly en soulvolle country. De chemie tussen de krachtige stem van Delisle en de instrumentatie van Green spat werkelijk uit de luidsprekers en zet de toon voor een energiek begin.

In dit speciale blokje richten we de schijnwerpers op de Judds, een van de meest succesvolle duo's uit de countrygeschiedenis. Met Turn It Loose hoorden we hun uptempo bluesy kant waarin de krachtige vocalen van Wynonna Judd de hoofdrol opeisen en uitnodigen tot meebewegen. Het contrast kan bijna niet groter met de daaropvolgende Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Dit is een van hun meest bekende en emotionele ballads, waarin nostalgie naar simpeler tijden en warm familiegeluk prachtig verpakt zijn in de harmonieën met moeder Naomi.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: India Raimi keert terug met het vlijmscherpe en onheilspellende Dead to Me. Raimi hanteert hier een heerlijk snerpende tongval en combineert intense emotie met een krachtig dwingend uptempo rootsritme. Haar zangstijl tilt het nummer naar een hoger niveau en houdt de luisteraar constant alert.

0: De levende legende Rodney Crowell slaat de handen ineen met de weemoedige stem van leraar Lynn op het prachtige Go Light a Candle. Ook Emmylou Harris is van de partij. Dit intieme nummer blinkt uit door zijn ingetogen arrangement en de diepe emotionele gelaagdheid in hun stemmen. Het nummer brengt een boodschap van hoop, troost en verbinding in donkere tijden, teder begeleid door akoestisch gitaarwerk.
1: So we took one on the chin.

0: De Nieuw-Zeelandse Kayleigh Bell brengt een frisse wind met haar moderne, hitgevoelige country pop sound op Me For Me. Het nummer is een oprechte en zelfbewuste hymne over het geaccepteerd willen worden om wie je werkelijk bent in een relatie. Met haar heldere stem en een uiterst aanstekelijke refrein weet ze moeiteloos een groot publiek te boeien. Een energieke en hedendaagse track die perfect laat horen waar de moderne countrymuziek vandaag de dag staat.
1: Crossroads. Countrymuziek uit alle windstreken.

Eileen Rose levert een fascinerende en eigenzinnige interpretatie af van de klassieker Will the Wolf Survive, die we in het eerste uur al hoorden van Los Lobos. Rose kiest voor een meer ingetogen rootsy benadering, waarbij de nadruk ligt op haar doorleefde en expressieve stemgeluid. Het arrangement is rauw en weemoedig, waardoor de diepere betekenis van de tekst over overleven extra nadruk krijgt.

country superster Tim McGraw neemt ons met pawn shop gitaar mee terug naar de basis van het muzikantenvak. Het nummer vertelt het nostalgische verhaal over hoe een goedkoop instrument uit een pandjeshuis de start kan zijn van grote dromen en een levenslange passie. McGraw brengt de tekst met zijn herkenbare warme stem en wordt ondersteund door een solide traditionele productie.

0: guitar.
1: Nu is het wederom tijd voor een ode aan het fenomenale schrijftalent van Dolly Parton, die alle drie de volgende nummers volledig zelf op papier zette. In Joshua horen we haar verhalende kracht over een excentrieke kluizenaar die door de liefde ontdooit, gezongen met haar kenmerkende vroege country vibe. Het prachtige The Bargain Store gebruikt de metafoor van een tweedehandswinkel om een beschadigd, maar liefdevol hart te beschrijven.

Tot slot breekt het feest los met de absolute klassieke Two Doors Down. Een vrolijke en aanstekelijke country pop track over het vergeten van je verdriet tijdens een feestje bij de buren. Dit blokje onderstreept nog maar eens waarom Parton wereldwijd wordt geëerd als een van de allergrootste songwriters aller tijden.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Met Normal Man levert Will Slater een eerlijk, nuchter en herkenbaar portret af. Van de alledaagse werkende man en zijn bescheiden dromen. Slater heeft een prettige warme stem, die uitstekend past bij de no-nonsense mentaliteit van deze geproduceerde country song. Zonder opsmuk of grote clichés weet hij de luisteraar te boeien, met een tekst die recht uit het leven gegrepen is.

In dit blokje maken we kennis met Colin Nash, een authentieke singer-songwriter, die met zijn nieuwe album For the Square diepe indruk maakt. Op Lessons in Living horen we beschouwende country rock, waarin Nash met een rauwe, oprechte stem terugkijkt op de harde lessen en fouten uit zijn verleden. De overgang naar The Waitress is natuurlijk en toont zijn grote talent voor het schrijven van verhalende songs. In dit nummer schetst hij een prachtig, weemoedig en respectvol portret van een hardwerkende vrouw achter de bar.

We sluiten in absolute feeststemming af met Olivia Douglas en haar vrolijke The Boys Are Back in Town. Met haar loopzuivere stem en een flinke dosis Ierse country charme zorgt ze voor een uiterst aanstekelijk nummer. De violen en accordeon swingen de pan uit en nodigen uit om nog één keer luidkeels mee te zingen en te dansen. Een energiek en vrolijk slotakkoord dat gegarandeerd zorgt voor een goed humeur. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering vol ontdekkingen, klassiekers en nieuw werk.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. Bij een schietincident in een supermarkt van Jumbo in Gouda is vanavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hulpdiensten waren met onder meer een traumahelikopter en meerdere politiewagens aanwezig. De dader zou na meerdere schoten zijn gevlucht en is nog altijd spoorloos. Er is een grote zoekactie bezig, ook met een helikopter. Wat er precies is gebeurd rond de winkel in Gouda is onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen. China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. En de Palestijnse president Abbas heeft per decreet aangekondigd dat er begin volgend jaar weer presidentsverkiezingen moeten komen. Dat zou dan de eerste verkiezingen meer dan 20 jaar zijn. Abbas is inmiddels 90 jaar en sinds 2005 president. Zijn termijn liep eigenlijk al jaren geleden af. Eerdere beloften voor nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld, wat tot veel kritiek leidde. Later dit jaar wil Abbas ook al verkiezingen voor het Palestijnse parlement organiseren. Het weer, brede opklaringen met vannacht nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Morgen krijgen we zonnige periode en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel. Tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SNB.

Een plek waar muziek de tijd niet vult, maar vertraagt. Waar elke klank de kans krijgt om uit te waaien voordat de volgende zich aandient. Hier draait het niet om waar je vandaan komt of waar je naartoe gaat. Alleen om het moment dat zich nu ontvouwt. En om de schoonheid die daarin verborgen ligt. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dream Sessions.

Soms zijn het niet de grote gebeurtenissen die een dag kleur geven. Vaak zijn het juist de kleine momenten die ongemerkt blijven hangen. Een blik, een gedachte, een melodie die op het juiste moment langskomt. Deze muziek lijkt die momenten te herkennen en geeft ze de aandacht die ze verdienen.

schuilt iets bijzonders in muziek die nergens haast mee heeft. Ze hoeft niets te bewijzen en zoekt geen bevestiging. Ze bestaat eenvoudigweg. Precies zoals een avondlucht bestaat. Rustig, vanzelfsprekend en altijd in beweging. Misschien is dat waarom ze zo vertrouwd aanvoelt. Dit zijn de Love Songs van Dream Sessions.

Luisteren is soms meer loslaten dan vasthouden. Niet zoeken naar betekenis, maar ruimte maken voor beleving. De mooiste melodieën laten vaak iets open, zodat je er je eigen herinneringen in kunt terugvinden.

Buiten gaat de wereld onverstoorbaar verder. Lichten doven, wegen raken leger en ramen weerspiegelen de nacht. Maar hier mag alles even op een lager tempo bewegen. Omdat sommige momenten vragen om rust in plaats van snelheid. Elke track laat iets achter voor de volgende. Een sfeer, een gevoel, soms slechts een enkele gedachte. Zo ontstaat langzaam een verhaal zonder verteller. Niet geschreven met woorden, maar met klank en stilte.

Dream Sessions. Zoek niet naar hoogtepunten. Het vertrouwt erop dat schoonheid ook in eenvoud kan schuilen. In een enkele pianotoets, een warme stem of een zweverige akkoordwisseling. Dingen die klein lijken, maar lang kunnen blijven nazinderen. Juist omdat ze niets forceren.

Misschien is dat het mooiste aan muziek. Dat ze aanwezig kan zijn zonder zich op te dringen. Zoals maanlicht dat een landschap verandert zonder het aan te raken. Je ziet hetzelfde als daarvoor, maar toch voelt alles anders.

0: En dan komt een einde.
1: Radio SMB. Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven zijn militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio SNB.nl.
14: Radio SNB.
1: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 14:00 verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 16:00. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van €8. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonder-Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 8:30 tot 10:30 aan het Raadhuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 's middags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Mark is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt